0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis.

bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 4 a.m.
0: Galaxy Radio.

apples.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnenpark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Hey,
6: wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: I'm on.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is de Galaxy News Update. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnenpark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
5: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
5: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
5: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel

0: makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, wanneer later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten de brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clock in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clock in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schiet

0: schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Hey, wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag, krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen, worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwang

0: arbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clock in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clock in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
6: Gratis entree.
5: Skateverhuur.
6: Demonstraties van professionele skaters.
5: Lekkere foodstands.
6: En de beste beats van diverse DJ's.
5: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
2: Turn your radio up. Up. Party people where you at.
7: Party people where you at.
8: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ja, heerlijk. Het is vrijdag vandaag. Het einde van jouw werkweek. Bijna weekend. Nog één dagje werken. Dus ik ga je vandaag door je werkdag heen helpen. Althans tot 12 uur in de ochtend dus. Met Wes op Galaxy Radio van 10 tot 12. Zometeen Die Trying Party Next Door. Naar Waterkant. Broederliefde bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio. On FM, DAB en in the free radio app.
2: Schat, daar sta ik dan.

0: Party Next Door, hoorde je Die Trying, zometeen Tyler Chanel. En ik heb een track klaarstaan die eigenlijk bedoeld was als mashup. Namelijk een project om meerdere stijlen met elkaar te combineren en artiesten met elkaar te kunnen laten samenwerken. Zo had Jay-Z de behoefte om zijn hip-hop te combineren met een andere stijl. En hij koos voor Linkin Park en zo kwam Nam Encore tot stand die we gaan draaien hier bij Galaxy Radio. Jay-Z dus en Linkin Park.
1: I just want us to be together. At your job, in your crib, and all around the world.
2: Everywhere I go, I keep you by my side.
1: Listen everywhere on our free Galaxy Radio app.
3: Download it now.
4: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Chanel hoorde je, Tyla, dan hoorde je Jay-Z, nam encore een track die uit de mashup ontstaan was om te kijken of er meerdere stijlen met elkaar te combineren vielen. En uiteindelijk kwam daar dus een heel album uit. Jay-Z dus samen met Linkin Park. Zometeen 50 Cent komt eraan. AO Technology uit 2007. Na deze Bottom of the Bottle hier bij Galaxy Radio.

0: Technology hoorde je 50 Cent bij Galaxy Radio. Heerlijke track. Lang geleden ook, moet ik zeggen. 2008. En ik heb er nog één die lang geleden is. Uit 1999. A Tribe Called Quest ga je zo meteen horen. Electric Relaxation. En ik heb een track klaarstaan die iedereen sowieso goed vindt. Ik in ieder geval wel. Olivia Dean komt eraan. Man I Need. En zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. Stuur hem door.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Electric Relaxation hoorde je hier bij Galaxy Radio. Tribe Called Quest. Zometeen Chris Brown, Obvious komt eraan. En KM Benova. Maar eerst dus jouw favoriete working track die je mag doorsturen. Dus ik hoor het graag van je.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. De Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Het is 11 uur geweest. Dat betekent nog steeds Wes op Galaxy Radio. Van 10 tot 12 hoor je mij en mag ik jouw werkdag hopelijk voor jou een stukje beter nog even doorwerken. Bijna weekend op de vrijdag dus vandaag. Zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. Stuur hem door naar de Galaxy Hotline.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

0: Starlife hoorde je Frenna, nieuwe tracks van hem en wat misschien wel een zomerhitje mag of kan gaan worden. En de ene vroeg ik aan jou, wat is jouw favoriete working track? Stuur door en dat deed je. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Het is vrijdag en ik begrijp dat het zwaar is vandaag. Je moet nog een dag doorwerken en je denkt nou een dagje dat valt wel mee, maar... Weet je, dat kan soms best wel zwaar voelen. Zeker de laatste loodjes voor het weekend. En daarom moeten we jou gaan helpen. Je mag dus jouw favoriete track doorsturen. Jouw favoriete working track naar 085-029-4x2. En ik kreeg er één door van meerdere personen. En ik ga hem voor je draaien. Eentje die heerlijk tropisch is en past bij het weekendgevoel. Hij komt eraan bij Galaxy Radio. Bad Bunny ga je horen hier.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Danny hier van Fleva in je ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held, namelijk Michael Myers. Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Boos, you know what I'm saying?
1: Galaxy Radio.
4: This is what your favorite station sounds like.
5: I want the big one, I want the big one, I want the big one, I want the big one, I want the big one.

0: Protection Neck hoorde je Wu-Tang Clan, daarvoor je Bad Bunny bij Galaxy Radio. Zometeen Spider. Eerst nog deze en ik ga hem je laten horen, maar ook laten zien. Laat me zien hoor je Amy Grace bij Galaxy Radio.
1: Wat zeg je, man?

0: Spider hoorde je hier bij Galaxy Radio. En we zitten aan het einde van West op Galaxy Radio. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat zometeen Sydney Greger van mij het stokje gaat overnemen. Namelijk, die gaat voor jou de lunchbreak mix draaien. Jouw lunchpauze beter maken. Met de allerlekste platen die je aan elkaar gaat draaien. Ik ben er maandag gewoon weer van 10 tot 12. Iedere werkdag. En ook op maandagavond van 9 tot 11 uur. Je ziet mij dus, of hoort mij dus, na het weekend. Yo, tot volgende week.
1: We are Galaxy. Back to the hip-hop. You already know. We gon' get it up. We are Galaxy.
2: What's going on? This is Drake.
3: 21 Savage.
4: This is a
1: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 12 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd. Er is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clock in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clock in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
7: Listen. Everywhere I go.
8: The workday goes way faster if you're vibing with your favorite hip-hop and R&B joints.
9: Everywhere.
8: Listen everywhere you go and download our free radio app now.
10: Search in the Google Play or Apple Store for GLXY.
11: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd.

0: Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
1: Turn your radio up. Party people, where you at?
4: Party people, where you at? Party people, where you at?
5: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
1: Yes, yes, yes. Ik ben er weer op deze vrijdagmiddag, 24 juli. Mijn naam is Lucinda Sidak hier bij Galaxy Radio. Destiny's Child, Bills, Bills, Bills heb ik voor je klaar liggen. We maar beginnen met Russian.
2: Galaxy.
3: Gotta go and get back.
2: Back inside that hip-hop and R&B.
4: You did.
5: We are Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.

Galaxy. Vibes on Vibes on Vibes.

0: Het is gewoon alweer vrijdag. Almost weekend. En misschien is het weekend voor jou al begonnen. Veel mensen zijn vrij op de vrijdag. Ofwel lig je lekker op het strand. Ergens in Egypte, Turkije, you name it. Dus jouw weekend is al lang begonnen. Maar hoe dan ook, super tof dat je luistert naar Galaxy Radio. Ik heb natuurlijk genoeg lekkers voor je klaar liggen. Jay Huss komt voorbij. Lil Jon uit 2002. Get Low. Gelukkig heb ik nog goede knieën, dus het gaat me lukken. En mocht je geen goede knieën hebben, don't do it. Don't do it. Weet je, Galaxy vergoedt niks. Oké, wou ik even melden. Maar we beginnen met Drake. Which one?
1: This is Galaxy Radio. Playing your favorite playlist all day.
2: Does my hair look beautiful? Do my titties look right? Think I can knock the boy off?

0: Heb jij plannen voor het weekend? Laat me even weten via mijn Instagram. Ik heb het al eerder gezegd, volgens mij gisteren ook nog inderdaad. Hè? Broederliefde staat vandaag op het Kwaku Festival. Dit wordt sowieso gezellig. Maar stel dat er nog andere suggesties zijn voor de zaterdag of de zondag. Laat me gewoon even weten via mijn Instagram. En wellicht kan ik het delen. Want het is zonde om zo'n weekend thuis te zitten, man. En soms is het ook wel lekker, hoor. Niks doen is ook wel lekker. Maar iets doen is altijd gezelliger. Over gezelligheid gesproken. Sluwe Olly komt eraan. Stelt niks voor. Souls of Mischief, die hoor je zo meteen. Maar we beginnen met Jamie XX.
1: Galaxy. Heat waves and heavy rotation.

0: Take this serious.
1: Your number one for hip hop.
2: Ça va bien?

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio, The Pharisite en Nas.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Is het te laat of juist te vroeg? Is er allemaal gaan, maar weet niet hoe. Ik ben al dagenlang op zoek.
3: Bring the real
4: hip-hop
3: back. Bring the hip-hop back.
1: And back.
5: With more bangers on Galaxy Radio.
3: We're at the culture.
6: Galaxy.
7: Bring it back.
8: Yeah.
9: Back in the day.
10: Drop the real
11: hip-hop.

0: Weet je dat we als Nederland echt wel geblest zijn met de Nederlandse artiesten die we hebben? We hebben zoveel talenten. Ik bedoel, don't get me wrong, Frankrijk heeft ook gruwelijke artiesten. In Londen hebben ze ook gruwelijke artiesten. Maar ik ben wel trots op onze Nederlandse artiesten, man. Kijk, Broederliefde heb ik net genoemd. Nou ja, we hebben Frenna, we hebben Jonna Freese, we hebben Delisa. Kortom, we got a lot of talented Dutch artists. En ik heb er natuurlijk een heleboel niet genoemd. En de reden waarom ik het ook benoem, Joe komt zo meteen langs met Sowie Taran. Nou ja, ik zeg het, ja, ik zei net, talented, dat zijn deze twee ook. Maar ik ben gewoon een grote Joe-fan. Maar deze man treedt niet vaak op. Maar ik denk, weet je, ik heb een leuk nieuwtje. 26 september staat hij wel in het Amsterdamse Bostheater. Dus mocht jij Joe dit jaar nog willen zien, wellicht komt er tussendoor, hier en daar komt hij ook nog wel langs hoor. Maar onthoud in ieder geval 26 september in het Amsterdamse Bostheater. Dus ik ben daar. Party Next Door hoor je ook, Loyal. We beginnen met Dan Tulliver.
1: Galaxy, your daily dose of sunshine. Dan Tulliver.
2: My name is Dan Tulliver.
1: Body. Now on Galaxy Radio.

Het is alweer bijna 2 uur, dus dat wil zeggen dat mijn tijd er alweer op zit. Maar niet getreurd, maandag ben ik er weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. Ik ga een heel fijn weekend wensen, wat je ook gaat doen. Be careful, have fun. En wellicht zie ik je zometeen bij Broederliefde. Fijn weekend, spreek je maandag. Doei doei. Taking it back to the old school. Take you back, back to the... This one is for the self-proclaimed hip-hop head.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: kickable.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, Danny hier van Fleva in Your Ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held, namelijk Michael Myers. Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: These are the bangers on

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 3FM. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
6: Gratis entree.
5: Skateverhuur.
6: Demonstraties van professionele skaters.
5: Lekkere foodstands.
6: En de beste beats van diverse DJ's.
5: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.

0: show met KM, met Betty Anthem, hier op Galaxy Radio. On this a little bit gray Friday day. Jazeker. We zijn er weer om je weekend in te helpen. Je weekend in te luiden van 4 tot 7. It's your girl, Samora. En jij bent natuurlijk ook weer in the building.
1: Altijd. Gezellig.
0: How are we feeling today?
1: Ja, lekker man.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je ziet er ook goed uit.
1: Het gaat een leuk weekend worden, denk ik.
0: Ja.
1: Er zijn allemaal leuke festiviteiten in Nederland en vooral in Rotterdam.
0: Ja.
1: Ik heb wel gehoord dat Kwaku dit het laatste jaar is.
0: Klopt inderdaad, dat heb ik ook gelezen. Dat vind ik wel wat van.
1: Ja, dus eigenlijk denk ik, shit, ik heb nog niet gepland om te gaan dit jaar eigenlijk.
0: Ja, dan moeten we eigenlijk wel gaan, hè?
1: Ja.
0: Stiekem.
1: Maar wanneer?
0: Ja, dat is de vraag.
1: Drukke weekenden hebben we allemaal.
0: Ja, jij gaat ons er van alles over vertellen in de partyagenda natuurlijk.
1: Ja.
0: We hebben dit uur een internationale gast, Ens.
1: Gezellig.
0: En ik ben heel erg benieuwd. We hebben flink wel wat vragen ook klaarstaan. Mm-hmm. Kan ik wel zeggen of het een hij of een zij is? Of willen we dat ook nog even?
1: Nee, dat kunnen we wel vertellen.
0: Oké, voor haar dan.
1: Ja.
0: ook nog wat vragen natuurlijk. En muziek, want daarvoor luisteren we natuurlijk naar Galaxy Radio. Wat dacht je van Bad Bunny? Wat dacht je van Vals Bezig?
1: Oeh.
0: Ik zie ook Kanye West in de playlist staan, maar ook Omarion.
1: Oh.
0: En ik weet niet of ik dan een beetje voor mijn beurt praat, maar wist jij, en zo niet bij deze, dat B2K weer helemaal terug is?
1: Ik hoorde toevallig net in de auto een nummer. Ik denk, hè, is het oud of nieuw?
0: Ja, nou, oud of nieuw. Het is dus nieuw.
1: Ik vind het leuk.
0: Ja. Dus daar moeten we het ook even over hebben. Genoeg lat to talk about. Maar ik denk dat ik je eerst even achterlaten, dat je gewoon voor nu even laat met wat Idali en Nooit Echt Van Mij.

0: De Bunny, de Bee, tiraron las fotos.
1: Ik ben blij dat jij het moet uitspreken, want ik kan het niet.
0: Is dat zo? Nee, het is helemaal niet zo heel moeilijk. Toch?
1: Ja, althans, als je erop oefent, dan moet het goed komen. True maar dat.
0: Ja, Bad Bunny. Of moet ik zeggen Bad Bunny? Mensen spreken het op zijn Puerto Ricaans uit. Soms ook.
1: Nou, het eerste vond ik mooi.
0: Ja, het eerste vond je beter. Ja. Hey, ik heb het gevoel, Ange, dat we wat meer terug in de tijd moeten.
1: Oké.
0: Okay. Weet je wat dat wil zeggen? Dat het tijd is voor je throwback van vandaag. En de throwback van vandaag komt uit het Caribisch gebied.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Zijn er dan artiesten die meteen bij je naar boven komen?
1: Egyptian?
0: Oh, ja, ook een goeie.
1: Caribisch gebied. Jean-Paul? Of komt hij niet uit
0: ook?
1: Caribisch
0: ja,
1: gebied?
0: Ja, ja,
1: jawel, toch?
0: Ja, zeker.
1: Is
0: zeker.
1: Hij geboren in Amerika of Jamaica?
0: Ik geloof Jamaica.
1: Ja, toch wel?
0: Ja.
1: Wie hebben we nog meer? Ja, over wie heb je het?
0: Nou, ik heb het over Von Wayne Charles. En dat zeg je misschien niks.
1: Nee.
0: Maar ik weet 100% zeker dat je hem kent. Als ik zeg Bounce Along...
1: Oh.
0: Ja. Saddest Day, of misschien wel Perfect Proposal. Weet je dan of wie ik het heb?
1: Ik weet het.
0: Het is natuurlijk, zeg het maar, zeg het maar.
1: Wayne Wonder?
0: Bam! Inderdaad.
1: Ja, I love
0: het. Het is Wayne Wonder met No Letting Go, om precies te zijn. Is de throwback van vandaag. De track is gebouwd op, en ik vind het leuk, dit soort dingen. Want dan doe ik mijn huiswerk. Hè, om
1: en dan leer
0: jou.
1: Wat.
0: En dan leer ik wat.
1: Ja.
0: Om jou natuurlijk wat extra informatie te geven over de throwback die ik wil gaan draaien. En de zeg maar stroming is Diwali Rhythm. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Diwali?
0: Ja, Diwali Rhythm.
1: Oh, oké. Okay.
0: En de producent van dit nummer en ook van heel veel andere nummers is Stephen Lanky Martin. En hij schijnt dus, nou niet schijnt, dat is hij gewoon, een van de invloedrijkste Jamaicaanse producers, ook een toestenist en muzikant in de danshalwereld. En hij is dus ook verantwoordelijk voor inderdaad Jean-Paul, Get Busy, maar ook Lumidi. Never Leave You,
1: Ja.
0: En hij heeft dus echt wel begin jaren 2000 die sound echt neergezet, zeg maar. Dus dat vond ik echt wel heel leuk om zelf dus ook een beetje te leren. En Wayne Wonder, hoe oud denk je dat hij nu is?
1: Zo, nee, dat weet ik niet. Ik denk dat hij vroeger wel rond de 30 was of zo, toen ik hem luisterde. Zou dat kunnen?
0: Ja, in zeg maar onze tijd,
1: ja.
0: Toen het nummer uitkwam. Dat precies te zijn, 21 januari 2003.
1: Oh ja.
0: Over 2 dagen is meneer Wonder jarig en mag hij 54 kaarsjes uitblazen.
1: Wauw.
0: Ja.
1: En nog steeds wordt zijn muziek gewoon echt gedraaid, hè?
0: Ja.
1: Dat is echt leuk.
0: Dat maakt het toch echt wel dat je niet... Of course, hij is geen eendagsvlieg. Maar het is wel heel leuk om dan te zien wat zijn ze nu aan het doen. Dus daar ben ik ook even voor je ingedoken.
1: Wat doet hij nu
0: heeft,
1: dan?
0: Maakt nog steeds muziek.
1: Ja.
0: Brengt nog steeds muziek uit. Hij heeft op zijn eigen label, Sing So Music, heel veel muziek uitgebracht waarvan het laatste nummer Informer 2.0 was. En hij heeft de eerste Informer, want het is nummer 2, komt uit 1998. En dat was op een toenertijd mixtape. Het was niet officieel op een album, zeg maar. Dus dan heb je ook weer even wat background info.
1: Ga ik dadelijk even checken.
0: Ja. Ik heb hem ook even gecheckt. Hij ziet er nog steeds ook gewoon goed uit. Because black don't crack and whatnot. Maar nee, ik zou zeggen, ga gewoon heerlijk genieten van de throwback song van vandaag. Wayne Wonder met No Letting Go.

0: says a Gemini met Guest Pedal hier op Galaxy Radio on this beautiful, beautiful Friday day. En waarom doe je niet gezellig mee?
1: Ja, sorry. Je was zo lekker bezig dat ik dacht, ik laat je.
0: Het brengt zo weinig show als je niet gewoon even met me meedoet.
1: Oké, nog een keer dan.
0: Oké, 1, 2, 3. Friday day. Jawel. We zijn er, we zijn niet alleen. Eens, we zijn niet alleen.
1: Nee.
0: Ik heb natuurlijk net al verteld dat we een gast hebben. Niet zomaar een gast, een internationale gast. Ze brak door met de hit Somebody samen met Jeremiah en heeft miljoenen streams op haar naam staan. Nu terug met een heerlijke nieuwe zomersingle die we zo meteen natuurlijk gaan beluisteren. Mag ik een applausje voor Nathalie LaRose? Want het applaus dat ga ik niet meer doen, sorry. Ik vind het zo corny. Nathalie, hoe is het met je?
2: Het gaat heel goed. Is
0: gaat
2: het met
0: goed?
2: Jullie?
0: Gelukkig.
1: Ja, gaat goed. Leuk ja. dat je er bent.
2: Ja, ik vind het super leuk om hier te zijn.
1: Gelukkig. Want dat is leuk. Internationaal, maar we kunnen gewoon Nederlands praten. Dat is wel lekker, toch?
0: Ja, klopt. En toen wij dus te horen kregen dat je kwam, toen moest wel een beetje lachen trouwens. Toen zei de eigenaar van Galaxy, die zei toen ja, dus Nathalie komt, maar je kan wel gewoon Nederlands praten hoor. Oké, nou dat is fijn om te weten.
2: Ja, gewoon Nederlands. Ik denk het internationale is dat ik in Los Angeles woon.
0: Ja. Ja,
1: al lang hè?
2: Al heel lang, sinds 2010.
1: Ja.
2: Maar ik ben gewoon Nederlands. Ik ben geboren en getogen in Nederland. Amsterdam Zuidoost. En mijn ouders zijn al bij Surinaams.
0: Oh, dus we zitten gewoon met alleen maar Surinaamse girlies vandaag.
1: Gezellig.
0: Oh, yes. Hello.
2: I love that.
0: I love it. Nice.
1: Hey, maar we hebben een quiz voor jou voorbereid.
0: Ja, eens, take it away. Laat me de muziek een beetje voor je dempen, want Nathalie moet goed opletten.
1: Ja, wat we gaan doen, ik ga twee dingen zeggen. Jij mag er één kiezen en je mag niet te lang nadenken en ook verder nog niks over zeggen.
2: Oh jee.
1: Het is niet zo moeilijk hoor, valt mee. Oké, okay, we gaan beginnen. Nederland of Amerika?
2: Nederland.
1: Oh, die had ik niet verwacht.
2: Op dit moment.
1: Hakken of sneakers?
2: Sneakers.
1: Oké, okay. Dansen of zingen?
2: Dansen op mijn eigen muziek.
1: Oh, leuk. Afro of pop?
2: Afro.
1: Oké.
2: Okay. Pop.
1: Oh.
2: Ik ga je zeggen waarom. Pop.
1: Oké. En dan hebben we Somebody of Degrassi. Zeg ik het goed eigenlijk? Degrassi?
2: Degrassi.
1: Degrassi, ja.
2: Ja, ik ga wel voor Degrassi.
1: Ja?
2: Mm-hmm.
1: Oké.
0: Okay. Ik ben heel erg benieuwd hoezo en waarom.
1: Ja.
0: Ja. Oké, nou weet je, Ange, wil je dat nu meteen of wil je nog even laten sudderen?
1: Nee, laten we even een lekker nummertje luisteren.
0: Ik dacht dat ik jij het even wilde laten sudderen. Alright. Oké, ik ben heel erg benieuwd namelijk naar de antwoorden. Vooral, nou goed. ik heb Kehlani voor je klaarstaan met Asha en Shoulda Never. Shoulda Never.
3: Hey, it's Kehlani. K-E-H-L-A-N-I. Check out my new music. It's another Shoulda Never Kid.
4: We are Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
5: This is Galaxy.

0: Kehlani met Usher, Should I Never, hier op Galaxy Radio. En we zitten nog steeds met de altijd mooie en Surinaamse en gezellige Nathalie LaRose. En we hebben net de This or That gehad.
1: Ja.
0: Ik ben enorm benieuwd naar alle antwoorden. Dus Ange, take it away.
1: Nou, ik vroeg natuurlijk Nederland of Amerika. En je zei Nederland.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Nederland, ja, het is het land waar ik geboren ben. Ja. Sowieso.
1: Kom je vaak naar hier?
2: Ik kom elk jaar minstens 1 keer. Soms 2 keer.
1: Ja.
2: En ik ben hier nu voor een langere periode. Mm-hmm. Voor wat projecten en ook voor mijn muziek. En voor familie.
1: Ja, dat is belangrijk.
2: En Nederland represent... Ik hou van Amerika. Ik woon er al 15 jaar. Maar Nederland represent wel voor mij mijn familie.
1: Ja, snap ik.
2: Familie is heel belangrijk voor mij.
0: Ja, je lachte ook toen je het zei.
1: Oh ja. Ja. Ja. Ga je ook wel eens naar SU eigenlijk?
2: Ja, de laatste tijd ga ik vaker naar SU. Ik ben afgelopen jaar, toen het 50 jaar onafhankelijkheid was, heb ik in Suriname opgetreden.
1: Oh, leuk man.
2: Met mijn single Not Nice, die destijds uitkwam. En ik heb ook een heel project gedaan met Surinaamse jong talent.
1: Oh, leuk.
2: Waar ik mijn videoclip ook mee in Suriname
0: Zag
2: heb geschoten.
0: Ik. Ja,
2: dus
0: heel tof.
2: Hele leuke dingen. En ik ben ook van plan om meer projecten te doen in Suriname. Ik heb daar ook, ik heb ze ook de primeur gegeven van mijn single die toen uitkwam. Dus daar is zeker een connectie. En ik ben me steeds mee gaan verdiepen in mijn Surinaamse roots.
0: Ja, want dat wilde ik vragen. Goed dat je het zegt. Want onafhankelijk, toen Srividentie was in Suriname, was ik er dus ook. Oh, voor het eerst.
2: Ja.
0: En dan ga je een soort die journey in. En jij bent natuurlijk wel vaker geweest, Ange, toch?
1: Nee, ik ben maar 1 keer geweest.
0: Oh, 1 keer? Mm-hmm. Ik dacht dat je ook vaker was geweest.
1: Nee, helaas niet. Het is te duur.
0: Het is inderdaad wel heel duur.
1: Ja.
0: Maar ik vroeg me af, voelde jij je meteen thuis toen je er was?
2: Ja, maar ik kom er al heel lang.
0: Ah.
2: Sinds ik klein ben.
0: Oké.
2: Heb er ook best wel wat familie.
0: Ja, dat helpt ook.
2: Maar naarmate ik ouder ben geworden, voel ik wel steeds meer een connectie. Want je gaat je dan meer verdiepen. Je begrijpt ook meer.
0: Ja.
2: En ik heb afgelopen bezoek aan Suriname, heb ik ook een bezoekje gebracht aan Frederiksdorp. En dat is een oude plantage.
0: Ja.
2: En toen heb ik ook een hele tour gehad over wat er daar zich nou heeft afgespeeld tijdens de slavernij. En hoe dat uiteindelijk is afgelopen. En dat waren heel veel dingen waar ik nog niet veel van af wist. Een beetje wel, maar de ins en outs wist ik niet heel goed. En ik ben wel blij dat ik me daarin heb verdiept. Want het is ook een stukje van de geschiedenis van mijn voorouders.
1: Ja, precies.
0: Absoluut.
2: Dus, Ik vind het fijn om te connecten met de motherland, zeg maar.
1: Ja, ja. Ik wil ook echt weer gaan. Staat echt op mijn lijstje voor volgend jaar trouwens.
0: Ja.
1: Maar je had het net over dat je daar met jongeren hebt gewerkt. En ik hoorde net achter de schermen dat je hier in Nederland dus ook bezig bent met een project met jongeren. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: Wat ben jij aan het doen?
2: Ik heb een program ontwikkeld.
1: Mm-hmm.
2: En met dat programma heb ik in L.A. ook met jongeren gewerkt. Op een basisschool.
1: Ja.
2: Jongeren tussen de 8 en 12 jaar.
0: Oké.
2: En waar ik me daarbij op focus is op creativiteit. Dan mogen ze zingen of dansen, muziek maken. En dan hebben we een aantal weken om een soort showcase voor te bereiden.
1: Mm.
2: En in dat traject motiveer ik ze eigenlijk om meer zelfvertrouwen te krijgen. Hoe je meer in jezelf kan geloven. Hoe je met uitdagingen kan omgaan.
0: Dat is goed.
1: En, leuk, man.
2: Tijdens dat hele project maken we dus een show. En dat ga ik nu ook in Nederland doen. Met basisscholen.
1: In welke stad?
2: Ik begin in Amsterdam.
0: Dat dacht ik al. Logisch ook, snap ik.
1: Ja. Leuk, man. Dus je begint in september. Ga je daarmee beginnen?
2: Ga ik hier
1: spannend.
2: Beginnen. En ik doe dat met mijn partner. En die is heel erg in de mindfulness. Hij is coach. Mm-hmm. Dus we brengen...
0: De best of both worlds.
2: En mindfulness. Ja, best of both worlds brengen we samen. En we gaan het dan 6 weken hier op basisschool doen.
1: Dus je bent hier nog wel even?
2: Ik ben hier nog even.
1: Is je partner trouwens van Nederland of Amerika?
2: Hij is van Nederland en ook met Surinaamse afkomst.
1: Oh, dat is
2: Nederland
1: leuk.
2: En Surinaam.
1: Dus hij is ook even thuis nu.
2: Even thuis.
1: Ja, even thuis. Hey, maar je kon ook kiezen tussen dansen en zingen. En ik was heel erg benieuwd naar deze. Want ik dacht, jij gaat zingen kiezen. Want dansen, daar ben je, heb je opleiding voor gedaan. En heb je heel lang gedaan, ook bij achtergrond. Volgens mij ben je daarmee begonnen ook.
2: Ja.
1: Achtergrond bij artiesten.
2: Ja, dat klopt.
1: Waarom heb je voor dansen gekozen?
2: Ja, ik denk dat het ook weer zo'n antwoord is van daar liggen mijn roots. Mm-hmm. Ik heb altijd gezongen en gedanst, maar dansen ben ik echt mee begonnen.
1: Ja.
2: En Ik denk ook dansen, omdat ik daar altijd soort van mijn steun in heb gevonden. Mijn steun en mijn zekerheid. Want er is een periode geweest dat ik geen stem had. Was mijn stem verloren.
0: Oh, echt?
1: Hoe kan dat?
2: Dat een heel lang verhaal.
1: Oh, okay.
2: Maar dat begon in 2017.
1: Oh, wat heftig.
2: Op een heel moeilijk moment. Want toen was mijn muziek echt
0: toen
2: net
0: was
2: uit.
0: Ja,
2: zeg maar. En ik was echt aan het toeren en shows aan het doen. En toen gebeurde dat. En toen heeft het eigenlijk een aantal jaar geduurd voordat ik erachter kwam hoe ik mijn stem weer kon openen.
1: Oh.
2: Maar ik had zelfs moeite met praten.
0: Oh,
2: dus
0: mijn god.
2: Zingen ging al helemaal moeilijk.
1: Ja.
2: Dus ik ben daar op een hele diepe journey gegaan met mezelf. Mm-hmm. Om mezelf te herontdekken en om nou erachter te komen hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. En wat ik allemaal kon doen om het weer open te maken.
0: Ja.
2: En ik denk dat... maar ik ben wel altijd blijven dansen. Ik ben ook blijven zingen. Like, I didn't give up.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat ik op dit moment eigenlijk opnieuw aan het leren ben hoe ik mijn stem weer kan gebruiken.
0: Mm, en spannend wel.
2: Ja, zoals je me nu hoort praten. Ik praat heel helder. Maar er was een moment dat je echt dit op...
1: Oh, wat heftig.
2: Ik hoor niet praten.
1: Ja. Lijkt me ook heel frustrerend.
2: Het was heel frustrerend en ook heel eng.
1: Ja. En, vooral als je net bezig bent met je muziek en je staat eigenlijk... Ja, hoe moet je dat zeggen? Op de punt van de berg, zeg maar.
2: Ja. En dan gebeurt er zoiets.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk mijn stem. Daar had ik mijn hele identiteit aan gekoppeld. Ik ben zangeres.
0: Ja.
2: Dus dat, ik moest mezelf gewoon even helemaal weer resetten. En eigenlijk beginnen met meer self-love. En hoe kan ik beter voor mezelf zorgen?
1: Mm-hmm. Ja.
2: En hoe kan ik mijn nervous system weer kalmeren, zodat mijn stem langzamerhand weer open kon gaan.
0: En dat is wel mooi, sorry dat ik ontbreek, wat je zegt, want ik hoor dan nu ook raakvlakken met wat je nu dus gaat doen met kinderen ook.
1: Ja,
0: komt dat daar dan ook eens vandaan, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk wel de reden waarom ik dat heb gedaan, want ik had zelf niet de tools op dat moment om mijn stem weer open te krijgen, of zeg maar de tension van mijn stem af te halen.
0: Mm-hmm.
2: En als ik dat wel had gehad, dan wist ik er waarschijnlijk beter mee om te gaan.
0: Ja.
2: En dat wil ik nu eigenlijk meegeven aan de jeugd, zeg maar, als je onder heel veel spanning staat of als, weet je, als er iets op slot gaat in je lichaam, wat voor oefeningen kun je doen om jezelf weer te relaxen of om je beter te voelen en om jezelf wat liefde te geven.
1: En in creativiteit, dus dansen, zingen, rappen, ik weet niet wat je allemaal nog meer kan doen, maar daar kan je echt wel heel veel in kwijt. Wat je in normaal praten dus niet kan. Dat is heel mooi.
2: Ja.
1: Gaan we een nummerlijst of gaan we nog even één vraagje?
0: Ik wil nog wel eventjes naar de Afropop, want dat was nog eventjes een... Eerst was het heel stellig één en toen was het ander. Dus vertel.
2: Ja, ik heb gezegd, ik zei eerst Afro, maar toen dacht ik... ik hou van alle muziek. En als je denkt aan pop, Afro valt daar ook onder. Want als je denkt aan popmuziek... Popmuziek is eigenlijk gewoon een term voor populaire muziek. En Afro is nu ook populaire muziek.
1: Ik snap wat je bedoelt.
2: En hiphop is ook populaire muziek. Want Drake noemen ze ook pop nu.
0: Ja,
2: weet je? En Burna Boy is ook pop.
1: Ja.
2: Omdat hij op populaire radiostations wordt gespeeld. Dus ik heb het op pop gegooid. Want dan kan ik een breder genre...
1: Ja, snap ik wel. Snap
2: kiezen,
1: ik.
2: Zeg maar.
0: Eigenlijk gewoon omzeild heb je de vraag.
2: Dus.
0: Eigenlijk wel.
1: Slim. Hey, maar dan gaan we gelijk door naar de laatste. Ik vroeg Somebody of the Grassy. Zeg ik het nu goed? Jij zei The Grassy en ik was wel benieuwd. Waarom heb je voor die gekozen? Ik snap het wel, denk ik, maar...
2: Ja, ik...
1: Is het een nieuwe fase?
2: Ja.
1: Wat is het?
2: Ja, dat is omdat Somebody, dat associeer ik echt met de old self.
1: Ja,
2: ik was
1: ook
2: echt een heel ander persoon toen.
1: Ook veel jonger natuurlijk.
2: Ja, een stuk jonger. Ook in een hele andere soort mindset. Hele andere fase van mijn leven. En The Grassy is een van mijn nieuwe nummers.
1: Mm-hmm.
2: Waar ik muziek ben gaan maken op een nieuwe manier. En waar ik ook in mijn journey zat van self-love.
1: Mm.
2: Zeg maar. En een beetje meditatie. Meer tijd doorbrengen in de natuur. Zeg maar meer connecten met mezelf.
1: Ja.
2: En op die reis... een van de nummers die daaruit is gekomen is The Grassy. En daarom heb ik daarvoor gekozen.
0: Nice.
1: Ik denk dat we hem gewoon moeten gaan luisteren.
0: Dat gaan we zeker doen, ja. Dus je zag me al bezig. Ik ben benieuwd. Je mag hem zelf aankondigen.
2: Oké. Nou, hallo allemaal. Ik ben Nathalie LaRoos. En ik wil heel graag mijn nieuwe single The Grassy met Micah Da Vinci aankondigen hier op Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 4774. 085-744-4774. This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

0: Italië met Ronnie Flex en Frenna met Populair hier op Galaxy Radio. En we zijn alweer aangekomen in het tweede uur. En Nathalie is nog steeds gezellig met ons.
1: Mm-hmm. Yes.
0: We hebben het over van alles gehad net.
1: Ja.
0: Ik zou even off-air bedankt voor je kwetsbaarheid erin en je openheid erin. Want ik denk wel dat mochten er mensen zijn die nu luisteren en zoiets hebben van... Hey, ik heb hier ook mee te kampen of iets is niet helemaal lekker. Hoe kan ik daarmee omgaan? Dat ze in ieder geval weten van ik ben niet alleen. Eén. Ja.
1: En dat het goed kan komen.
0: Dat. Twee. Precies.
2: Ja. Ja.
1: Dat is het belangrijkste, denk ik.
2: Ja, dus daar doe ik het voor. Daarom deel ik het.
1: Ja. Ja.
2: Alsjeblieft.
1: Mooi. Dankjewel.
0: Ja, nou, we hebben het net uitvoerig over van alles gehad. We zijn natuurlijk ook benieuwd wat er nog aan zit te komen. De nieuwe single is natuurlijk gedropt.
2: Yes. Ja, de nieuwe single, The Grassy, die is dus vandaag gedropt. En er komt ook nog nieuwe muziek aan.
0: Nice.
1: Wanneer?
2: Dat weet ik nog niet precies, maar ik heb al veel nummers in de wacht staan.
1: Oh, leuk. Ik ben benieuwd.
2: Dus, dat komt zeker nog. En voor de rest ben ik ook DJ. Ik weet niet of ik dat al gedeeld had. Dus ik heb ook wat DJ-projecten waar ik aan werk. En
1: zijn er nog op een leuk festival of zo? Deze zomer.
0: Ja, het is wel festival season.
2: Maybe.
1: We moeten haar gewoon volgen. Okay. Hoe kunnen we je volgen?
2: Hou me gewoon goed komen? In de gaten.
0: Oh, dat gaan we zeker doen.
2: Wat zal ik het allemaal vertellen?
1: Wat zijn je socials?
2: Dat is Nathalie LaRose. En
1: lekker
2: ik ben
1: makkelijk.
2: Op, heel simpel, op Instagram, op Facebook, op TikTok, YouTube. Allemaal
0: het is allemaal hetzelfde.
2: Of official Nathalie LaRose op

0: YouTube of zo. Maar goed.
1: We vinden het
0: wel. Ja, gewoon de naam.
1: Ja.
2: Oké, okay, nou, hier ben je in ieder geval altijd welkom. We houden sowieso van vrouwen die in hun power staan. Lekker doen wat ze willen doen. Daar houden we van. En mooie muziek maken natuurlijk.
0: Ja.
2: Nice,
0: nice. Ja. En ook jullie bedankt. En Galaxy Radio. Want jullie supporten me al echt een hele tijd. En dat waardeer ik echt heel erg.
3: Ja. Ja. Oh, nog een leuke quote om af te sluiten. Toen ik tegen een vriend van mij zei. Nou, Nathalie komt langs in de studio. Zei hij, oh mijn god, echt waar? Ik wil haar al zo lang interviewen. Toen dacht ik, oh.
2: Lekker. Oké. Okay.
3: Dus ik heb bij deze ook nog de groetje. Van een van mijn beste vrienden. Die je natuurlijk niet kent, maar ik denk dat hij het hartstikke leuk vindt om te horen. Bij deze.
0: Groetjes terug, beste vriend.
3: Alright, nou ik vroeg je net nog even welk nummer, want ik wil toch altijd nog even afsluiten met een nummer. Welke kan ik van je draaien? En toen zei jij Not Nice. Wil je daar nog iets over kwijt?
0: Not Nice. Ja, ik heb de clip van Not Nice in Suriname geschoten.
3: Ja, kijk.
0: Met jong talent, jonge dansers. Ik ben heel trots op het liedje, want dat was het begin van een nieuwe journey waar ik ging met mezelf, waar ik dieper met mijn roots connect. En dat werd Not Nice.
3: Nou, ik vind het een hartstikke mooie intro. We gaan er gewoon meteen naar luisteren. Nogmaals bedankt voor je tijd en dat je er bent geweest. En wees welkom, oké?
0: Dankjewel.
3: Surinaamse gezelligheid hier bij Galaxy Radio. Let's go!

0: Olivia Dean op Galaxy Radio met Man I Need. We hebben zojuist afscheid genomen van Nathalie LaRose, mocht je nu net intunen. Het was een echt een leuk mens.
1: Ja, ik vond het heel erg gezellig.
0: Ja, hè? We hebben vaker natuurlijk gasten hier bij Galaxy Radio, maar Nathalie die sprong er uit. We hebben eigenlijk alleen maar leuke gasten.
1: Ja, dat wel, maar ik vind het wel gezellig als we een vrouw hebben. Ik weet niet, die energy
0: ik
1: van woman.
0: Ik snap wat je bedoelt. Ja, yes. ja, absoluut, absoluut. ja, Ange, ik ben wel weer benieuwd wat voor gossip jij allemaal voor ons hebt. Dus ik ben benieuwd, let's go. What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors
1: taking over your social media feeds. This is the Galaxy Gossip Tea Time. Ja, het is weer tea time en we beginnen vandaag met Jay-Z. Ik weet niet, heb je al eens gehoord? Hij heeft natuurlijk 3 kinderen, ja. Toch? Maar er is dus al jarenlang een guy.
0: Oh,
1: en
0: God,
1: hij is
0: dat weer.
1: Rainier, als ik het goed uitspreek.
0: Ja.
1: Maar ik zeg eerlijk, hij lijkt best wel hoor. Hij lijkt echt wel op hem.
0: Ja, maar dat wil niet zeggen dat het zijn zoon is.
1: Nee, dat zeker. Hij zegt dus al jarenlang dat Jay-Z zijn vader is. Hij heeft allemaal rechtszaken aangespannen.
0: Ja.
1: Maar dit zijn gewoon mensen, het zijn geen rijke mensen of zo, weet je?
0: Mm-hmm.
1: Dus er is de oma van Rainier.
0: Ja.
1: Die heeft dus $119,000 moet zij betalen aan Jay-Z. Nou, $119,000 is voor haar heel veel.
0: Dat snap ik.
1: Maar voor Jay-Z eigenlijk geen fuck.
0: Nee.
1: Oh, sorry. Maar deze vrouw, die gaat dus, die heeft dus eigenlijk gaat failliet.
0: Persoonlijk failliet. Ja.
1: Dus Jay-Z heeft een hele procedure aangespannen dat hij zijn geld nog krijgt. Dan denk ik, jeetje.
0: Nee, maar dat snap ik echt wel.
1: Ja, ik weet het niet hoor.
0: Absoluut, want weet je wat het is, Ange? Die mensen... Die
1: maken zijn leven zuur.
0: Ja, nee, maar niet zuur maken. Dus je zit gewoon willens en wetens achter iemand aan en je weet dat het niet klopt wat je doet. Het is net zoals met Cardi B en die Tasha K, die ook continu en maar weer allemaal... Het is gewoon defamation. Je bent bezig met iemand zijn reputatie kapot te maken. En die man, wat je zegt, heeft een gezin, 3 kinderen. Ja? En dit is niet oké. Okay. En dan dat weet je. Dus dan moet je hem betalen.
1: Maar ja. Ik vraag me echt af, zijn ze nou de Lulu of...
0: Very much so. Dat denk ik wel. Denk
1: ja?
0: Ik. Ja?
1: Ik ben wel heel erg benieuwd.
0: Volgens mij waren er al tests... Ik weet niet of het een test was gedaan, maar er was...
1: Ik heb wel gehoord dat ze een test wilden afdwingen. Maar volgens mij is die test nooit geweest.
0: Nee, omdat Jay-Z ook zoiets had van... Ja, dan kan iedereen dus nu komen van ook lijk een beetje op Jay-Z.
1: Ja, maar je wilt het hier ook vanaf.
0: Ja, maar moet het op die manier eens?
1: Ja, ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval...
0: $119,000 dus.
1: En ze zijn ook nog steeds bezig met rechtszaken, hè? Dus het is nog steeds ook niet voorbij.
0: Oh, niet
1: wie
0: vanzelf.
1: Wel voorbij is met de rechtszaak, tenminste eigenlijk helemaal niet, want hij heeft natuurlijk cassatie aangevraagd, als ik het goed had.
0: Nou.
1: Ja, toch? Dat is Ali B.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, want Ali B, daar hoeven we eigenlijk helemaal niet meer over de rechtszaak te praten. Hij is nu bezig met werken, want hij heeft natuurlijk geld nodig. Dus hij wil naar het werk.
0: Okay.
1: Hij ging bij een event, zou hij ondernemers gaan adviseren en even een talk daar gaan houden.
0: Oké. Okay.
1: Maar daar kwam de media achter, dus iedereen van de media heeft zich aangemeld voor die talk in plaats van de ondernemers.
0: Oh jee.
1: Dus het event heeft gezegd, we gaan het afblazen, want ja, dit gaat een mediaspectakel worden en dit heeft niks meer met ondernemers te maken.
0: Ja.
1: Maar zou jij naar een, zou jij advies van Ali B willen?
0: Nee.
1: Is hij een goede ondernemer?
0: Ik denk dat ik dan eerder met zijn vrouw zou kletsen.
1: Met Brecht, ja.
0: Ja, want ik denk dat zij heel veel weet.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, heel veel weet.
1: Denk ik ook wel. Ik denk ook dat zij zeg maar de echte baas is.
0: Ja.
1: In dat bedrijf.
0: Ja, nee, eens. Ja. Eens. Zeker.
1: Ja. Wie wel tenminste geen rechtszaken meer hoeft, dat is Joey AK. Hij is natuurlijk vorige week vrijgekomen. En hij heeft laten weten dat hij op 31 juli, dus volgende week, dus een optreden gaat houden. En niet één, maar 2.
0: Oh.
1: 2 op 1 avond, alle 2 in België, want Nederland doet altijd een beetje moeilijk.
0: Ja.
1: Hij had namelijk een aantal jaar geleden zou hij optreden bij een festival. Maar toen heeft de overheid gezegd van dat kan niet. En toen werd dat afgelast. Dus dat was bij Oh My Festival in 2022.
0: Oké.
1: Dus dat ging niet door. Dus hij denkt ik ga lekker naar België. En hij heeft dus 2 optredens. In Club Carré en in de Cocorico.
0: Oh.
1: Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ja.
0: Nou, inderdaad, inderdaad. Maar dat is dus, hij heeft dus 2 shows op 1 avond.
2: Ja, op 1 avond.
0: Maar is, denk jij dat er een kans is, dat zal toch wel weer, dat hij ook gewoon lekker in Nederland weer kan gaan optreden?
2: Of
0: dat...
2: Ja, misschien wel, maar ik denk
0: wel... tijd.
2: Ik denk dat er dan heel veel veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden.
0: Ja, goed.
2: Denk ik. Maar I don't know. We gaan het zien. Als hij hier een optreden heeft, ga ik het jou natuurlijk laten weten. Welk optreden helaas niet doorging, was die van Ronnie Flex en Lil Kleine.
0: Okay.
2: Hun zouden bij de vierdaagse feesten, want dat is nu natuurlijk bezig, in Nijmegen zouden ze optreden bij een festival. Dat was een gratis festival. Maar er was elke avond, want dat is gewoon elke dag, want het is echt een hele feestweek.
0: Ja.
2: Elke dag is er een feest. En hun zouden dus op een bepaalde dag optreden. Maar elke dag waren er dus allemaal vechtpartijen en weet ik veel steekpartijen zijn geweest.
0: Oh jee.
2: Mishandeling.
0: Mijn god eens.
2: Toen heeft dus de Nijmeegse Vierdaagse, ik weet niet of hun het zijn, maar de mensen van het feest, die hebben gezegd, wij gaan hun schrappen. Dus Ronnie Flex en Lil Kleine mogen niet meer komen.
0: Ik snap het niet. Waarom hun specifiek dan niet?
2: Omdat hun urban optredens zijn.
0: Je jokt.
2: En hun zeggen dus, wij gaan geen urban artiesten meer uitnodigen. Maar ik vind dat best wel erg. Wat is dan urban?
0: Want dat is wel een discussie die onlangs nog volgens mij deze week nog toch, op social media plaatsvond. Van wat is nou urban?
2: Ja, misschien door dit.
0: En waarom wordt het in een bepaalde hoek gezet? Ik vind dat wel heel erg.
2: Ja, dus eigenlijk urban mensen zijn moeilijke mensen.
0: Oké, nou, ik vind dat, niet oké.
2: Anders zouden ze...
0: Dus er zijn vechtpartijen daar en mensen worden gestoken. Maar het is de schuld van de urban culture?
2: Blijkbaar.
0: That's wild. That's a wild take.
2: En ik vraag me dan af, wie is er dan op de voorgaande dagen komen optreden?
0: Precies.
2: En blijkbaar vond je het wel een goed idee, want je hebt ze geboekt.
0: Ja, daarom. Dus dit heeft toch helemaal niks te maken met de urban scene?
2: Sorry, maar ik vind van alle artiesten die je kan opnoemen zijn Ronnie en Lil Kleine toch niet... mensen die bezoekers agressief maken.
0: Nee, dat lijkt me ook niet.
2: Ik vind hun juist heel gezellig. Ja, Lil Kleine luister ik misschien wat minder. Maar Ronnie Flex heeft gewoon hartstikke leuke liedjes. Niet, je wordt er niet agressief van. Hallo, BBL uit Punta Cana. Ja, sorry hoor, waar hebben we het over?
0: En dan gaan we daarop lopen vechten. Ja, nee,
2: kijk,
0: ik snap je.
2: Als je zei van we gaan geen Joey RK uitnodigen, want er komen allemaal Joey RK fans. Die zou ik begrijpen.
0: Ja, maar er zit toch een andere fanbase achter.
2: Wij zitten niet in de organisatie, dus ja.
0: Ja.
2: Wie wel in een organisatie zit, is Cardi B. Nee, zit niet in een organisatie. Maar Cardi B is weer lekker aan het daten. En ik moet zeggen, ze heeft wel een aparte keus aan mannen. Want vorige keer ging ze natuurlijk met die American footballer. Of wat was haar ook alweer?
0: Ja, Stefan Diggs.
2: Ja, daar heeft ze ook een kindje mee gekregen. Die ging ook vreemd als het maar kan. Of ik weet niet wat hij allemaal deed. Maar daarbij werd ook gezegd dat hij op mannen en vrouwen viel.
0: Oh.
2: Ja, er was toch een guy die heeft gezegd dat hij met hem ging shoppen en zo. Weet ik veel.
0: Okay.
2: Maar
0: het
2: maakt niet uit. Nu gaat ze met Maduka Okoye. Ik zeg het natuurlijk weer verkeerd. Hij heeft ook gevoetbald in Nederland. Ja. Hij was hier zo bij Sparta aan het voetballen.
0: Oké. Okay.
2: Dus hij heeft ook een hele mooie dame. Een model uit Nederland. Heeft hij bezwangerd en daar heeft hij een relatie mee gehad. Maar zij heeft op internet gezet dat hij gewoon geen goede man is. En dat hij ook op mannen en vrouwen valt.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, dat hij vreemd ging met mannen en met vrouwen. En dat hij helemaal nooit op kon dagen voor zijn kind.
0: Ja,
2: ook al ligt zijn kind in het ziekenhuis, komt hij weer niet. En Cardi B heeft zoiets van, ja, waarom heb ik altijd zulke mannen?
0: Ja,
2: altijd
0: met,
2: maar die ex-vriendinnen.
0: Ja.
2: Maar
0: ja,
2: ze heeft ook zoiets, ja, zolang die man gewoon volwassen is, heeft hij een ex.
0: Klopt, inderdaad.
2: Dus
0: ja,
2: je zal altijd daarmee te maken hebben. Maar je hebt niet altijd van die... Zulk soort ex, toch? Dat ligt dan ook aan je mannenkeuze misschien.
0: Ja, ik wilde zeggen, er is heel veel om te doen geweest. Omdat het model waar je het over hebt, hè, zijn ex-vriendin en de moeder van zijn kind.
2: Ja.
0: Die heeft zich inderdaad wel uitgelaten over het een en het ander. En ik weet niet zo goed wat... Ja, je weet nooit natuurlijk wat je daarvan moet geloven. Wat daar echt van is of niet. Maar het is wel inderdaad voor Cardi. Ik wist ook niet dat ze officieel aan het daten waren.
2: Nou, ik weet ook niet of dat officieel is. Er zijn wat foto's. Ik vind altijd van, als je één keer met iemand bent gezien, is het niet gelijk dat je een relatie... Mag je niet even vlieren fluiten tegenwoordig?
0: Ja, precies. Dus maar, dat. Maar we gaan het zien, denk ik
2: maar,
0: dan, toch?
2: Maar ik zeg eerlijk, die man is wel een lekker ding.
0: Jij zou
2: eerlijk.
0: Doen.
2: Ja.
0: Duidelijk. Helemaal
2: zeker.
0: Duidelijk.
2: We doen hem gewoon allemaal. Maar gaat niet gebeuren natuurlijk. Dit was de gossip van vandaag. Heb jij ook nog iets te melden? Laat het weten. 085-029-4x2.
0: Yes, en we gaan zo langzamerhand heel easy going naar het derde en laatste uur van deze Friday DDD show op deze vrijdag 24 juli. Ik heb natuurlijk nog heerlijke muziek voor jou klaarstaan, dus ik zou zeggen, hou hem hier.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Hey, Danny hier van Fleva in je ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held. Namelijk Michael Myers. Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
4: Boons, you know what I'm saying?
1: We are Galaxy Radio,
5: where the biggest stars come to play.
6: I want the table, I want the table, I want the table, I want the table, I want the table.

0: Like Me.
1: Lil Durk met Jeremiah en The Like Me hier op Galaxy Radio. En het is Friday, day. Nog steeds, nog altijd. En het is tijd voor de Bizarre Story van vandaag.
2: Galaxy Bizarre Storytime.
1: En de bizarre story van deze week komt niet uit de United States, Ange.
3: Oh, ja. Waar dan?
1: Ik heb hem toch ergens anders vandaan weten te halen. En dat is, om heel precies te zijn, Malbechi County in China.
3: Oké. Okay.
1: Ja. Ik dacht, we gooien het gewoon even over een hele andere boeg. En mijn vraag, voordat ik begin met deze bizarre story, is aan jou. Hoe jaloers ben jij op een schaal van 1 tot 10?
3: Drie? Twee, drie. Ik ben niet zo snel jaloers.
1: Oh, wat goed. Nice. Ja?
3: Nou, sommige mensen die willen juist dat iemand een beetje jaloers is.
1: Ja, dat snap ik. Ja, zo eentje ben ik dus. Ja?
3: Ja,
1: zeker. Oh. Een beetje. Nou, het verhaal is dus als volgt. In China is er een vrouw die samen was met haar man.
3: Ja.
1: Is een beetje uit de hand gelopen, kan je wel zeggen. En terwijl ik dit vertel, moet ik ook denken aan iets wat Oprah deze week ook nog eens vertelt.
3: Uh-huh.
1: In een podcast. Namelijk dat zij vroeger ook heel jaloers was. Nou, jaloezie laat mensen hele gekke dingen doen.
3: Ja,
1: stel je voor. Jij komt erachter of je hebt een vermoeden dat jouw partner vreemd gaat. Nou goed, jij dus niet, want je bent niet zo jaloers. Maar wat doe je dan? Dan ga je onderzoek doen natuurlijk. Hè? Dan ga je even kijken van in de telefoon misschien. De socials hou je in de gaten. Wie wordt er gevolgd? Wie wordt er unfollowed? Dat soort dingen. Je bent op je vent. Hè? Precies. Not in a good way. En deze mevrouw die deed dat dus ook. En op een gegeven moment ging haar partner, nadat ze ruzie hadden gehad, om dus waarschijnlijke ontrouw, dat vermoeden zij, ging haar man, die ging in de auto en die dacht, weet je, ik moet even weg bij jou, ik moet gewoon even lekker alleen zijn en let me just go ahead and go for a drive.
3: Ja.
1: En hij is dus gaan rijden, maar die vrouw, die is achter hem aangegaan.
3: Oh shit.
1: Want ze kon, ze was zo in rage met de jaloezie ook, dat ze dacht, weet je, nee, ik ga je niet laten gaan. Ze is achter die man aangegaan, Inch.
3: Ja.
1: Terwijl hij al in die auto zat. En ze heeft zich vastgeklampt aan de achterzijde van die pick-up.
3: Oh, ze was niet eens zelf met de auto. Ze is gewoon...
1: Nee. Lopen. Oh, ze is gaan hangen, fysiek gaan hopen. Nee. Gaan hangen aan die pick-up.
3: Okay.
1: En de beste man reed gewoon door.
3: Hij had het wel door.
1: Hij had het door en hij reed ook gewoon door. Ja, op de openbare weg. En andere weggebruikers zagen dat dus. En best wel gechoqueerd gereageerd van, what's going on? Dit is hartstikke gevaarlijk. Yeah. Waarom 1, hang je aan die pick-up? En 2, waarom rijdt die persoon gewoon door? Dit is levensgevaarlijk. What is going on?
3: Maar ze zijn alle twee toxic, sorry.
1: Enorm, toch?
3: Echt.
1: Imagine dat je zo jaloers bent dat je je vent achtervolgt en aan zijn auto gaat hangen.
3: Oh. Ik kan wel een paar dames opnoemen hoor, die dit ook zouden doen.
1: Oh, echt?
3: Ja, maar ik ga ze niet opnoemen natuurlijk. Maar...
1: Netjes van je, netjes. Nee, dus ik ben heel erg benieuwd. Want je hoort aan mijn stem dat ik helemaal gewoon verbaasd ben over dit verhaal.
3: Ja.
1: Wat vind jij ervan? Laat het ons weten. 085-029-4x2. VM vinden we ook hartstikke leuk.
3: Ja, zeker.
1: Ja, je mag ook eventjes bellen. Je kan het ook gewoon lekker anoniem typen. Wat jij dan ook wil. Maar ik wil wel weten wat je ervan vindt. Because this is just wild. Very, very wild. Oké, ik ga je daar heel even op laten sudderen. En je misschien eventjes met wat Tyla weer in wat good spirits brengen. En dan zijn we zo weer bij je terug.
4: Molly en Tyla.
5: Hey, what's up? I'm Molly.
6: Hey, it's Tyla.
4: This is Galaxy Music.

0: Suck a big dick, Nicki Minaj.
1: Okay.
0: Cameron en Rick Ross, I am your leader hier op Galaxy Radio. En mocht je net intunen, ik heb het gehad over de bizarre story van vandaag.
1: Ja, waarin, heel bizar.
0: het hebben we gehad over jaloezie. Hoe jaloers ben jij? Want een Chinese mevrouw die was wel heel erg jaloers. Dusdanig jaloers dat zij aan de pick-up ging hangen van de auto van haar vent. Omdat zij vermoedde dat hij dus vreemd ging. En ik heb jou de vraag gesteld wat je daarvan vindt. En de reacties die zijn binnengekomen. Mimi die zegt, girl, please get off the car. En dat is zeker wat ik ook had gedacht als ik het had gezien. Want mind you, de beste man reed dus gewoon door. Gewoon in ongoing traffic.
1: Ik snap niks.
0: Ja, het is
1: ik snap
0: bizar.
1: Echt niks.
0: Nadia die zegt, sorry hoor, maar dit gaat echt veel te ver. Ja, nou ja, ik hoor je wel, ja. Ik hoor je. En jij zou dat nooit doen, hè, met je nummer 3 van 1 tot 10, jaloezie.
1: Nee, denk het niet. Maar ik ben wel iemand, ik vind het wel leuk om op FBI. Okay. FBI uit te voeren.
0: Maar wat nou als je dan uiteindelijk achterkomt? Dan...
1: Ja, ik ben al achter zoveel dingen gekomen.
0: Dan ga je
1: FBI. Ik vind het ook leuk als jij bijvoorbeeld wil FBI, dan ga ik dat doen.
0: Voor mij?
1: Ja, dat vind ik helemaal leuk.
0: Oh my god. Maar verder doe je er dus niks mee. Er worden geen,
1: met die informatie?
0: Ja, je gaat niet achter een pick-up hangen. Dat sowieso
1: nee,
0: niet.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee, laat hem lekker met die andere vrouw. Doei. Veel plezier ermee, toch?
0: Dat is wel gezond. Dat is wel gezond. Modi zegt, jaloezie is echt een gevaarlijk ding soms. Daar ben ik het inderdaad mee eens.
1: Ja,
0: zo zie je maar.
1: Het is ook heel gevaarlijk, hè?
0: Ja, klopt.
1: Heel gevaarlijk.
0: Sanne die zegt, Sanne luistert vaker. Vind ik leuk. Leuk dat je weer luistert, Sanne. Maar waarom reist hij door dan? Dat vind ik ook bizar.
1: Ja, dat zeg ik. Ze zijn alle twee toxic.
0: Ja, je hebt gelijk.
1: Gestoord ook bijna.
0: Ja, gestoord. Niet goed. Helemaal in de caleta. En dan wil ik er nog eentje. Ja, Fatima die zegt, dat komt een beetje overeen met wat jij zegt. Soms moet je gewoon accepteren dat iets voorbij is.
1: Ja, ik zeg niet dat ik altijd alles kan accepteren, maar ik ben wel iemand, ik heb de silent treatment.
0: Ah, ja. Dat doe jij.
1: Dan denk ik, donder op.
0: Ga maar gewoon lekker weg.
1: Doe je ding en laat mij met rust.
0: Alright, nou bedankt voor alle reacties. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met een andere bizarre story. We gaan alweer het derde en het laatste uur in van deze Friday Day Day Day Show. Met natuurlijk de New Music Friday en de partyagenda. En heerlijke, heerlijke muziek.
2: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clock in.
2: Yeah. In your car on the app.
3: The city clock in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
6: Gratis entree.
5: Skateverhuur.
6: Demonstraties van professionele skaters.
5: Lekkere foodstands.
6: En de beste beats van diverse DJ's.
5: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
4: Galaxy Radio.

0: Janice, shut the fuck up. Drake hier op Galaxy Radio. We zijn aangekomen in het derde uur van onze show. En dat betekent eens dat de tijd is zometeen voor de New Music Friday. Kan je daar al iets over kwijt?
1: Het is weer een hele variabele. Is dat een goed woord?
0: Ja, variabele. Okay.
1: Een hele mix van muziek. We hebben Nederlands, we hebben Engels, we hebben... niet heel veel rap. Eén rapnummer.
0: Okay.
1: Maar echt van alles. Want er was van alles uitgekomen. En we hebben ook allerlei soorten luisteraars. Dus ik dacht, laten we van alles erin gooien.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En ik zie al wat namen staan. Ik ben wel heel erg benieuwd al. Meteen.
1: Ja?
0: De partyagenda die komt er natuurlijk zo meteen ook aan.
1: Ja.
0: En zoals je net al zei toen Nathalie er nog was. Het is wel een beetje... Nou, een beetje. We zitten eigenlijk al gewoon volop in festival... modus.
1: Ja, ja.
0: Ben jij al naar een aantal festivals geweest?
1: Nee, ik heb ook helemaal niks gepland. Ik moet wel zeggen, kan ik alvast het tipje van de sluier dat het moment aanstaande zaterdag is.
0: Ja.
1: En dat leek me eigenlijk best wel leuk. Maar ja.
0: Dat is, je bent nog in het twijfel of je wel of niet
1: nee,
0: gaat?
1: Nee, zaterdag is natuurlijk ook zomercarnaval. En dat is wel de plek waar ik altijd ben. Hè?
0: Aha, dus, dat
1: maar
0: is wel, waar.
1: Het moment is toch 2 dagen?
0: Het moment is
1: ga ik
0: volgens
1: gelijk,
0: mij...
1: Ga ik gelijk opzoeken.
0: Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Volgens mij is dat 2 dagen.
1: Ja, dus misschien kan ik zondag gaan.
0: Dus ja, precies. Dan heb je nog de keuze. De keuze is reuze. Maar ik ben ook wel benieuwd waar jij naartoe gaat dit weekend. Laat het ons weten op 085-029-4x2. Ik heb A Tribe Called Quest voor je klaarstaan. Talking about throwbacks. Met Award Tour.

0: Russian met Rauw Alejandro en Pongo hier op Galaxy Radio. En zoals net al gezegd, is het tijd voor een van onze favoriete segmenten van deze show. Namelijk de New Music Friday.
1: Galaxy New Music Friday.
2: New Music Friday.
3: Yes, we hebben weer heerlijke nieuwe muziek voor jou klaarstaat. En we beginnen met heerlijke R&B. Victoria Monet met Reach Out.
0: Let's go.

0: All right, reach out. Victoria
1: yes,
0: Monet.
1: Wat vind jij ervan?
0: Ik vind het een groovy nummer.
1: Ik vind het een beetje R&B pop. Ja. Zeg nu iets raars.
0: Nee, eens.
1: Ja, hè?
0: Ja, snap
1: het,
0: ik.
1: Het kan ook lekker op een popstation gedraaid worden. Dus ze heeft wel goed nagedacht wat ze doet, denk ik.
0: Ja, ja,
1: dus ik
0: ja.
1: vind het wel leuk. Ik weet niet of het in mijn playlist komt.
0: Nou, dat is wel een goeie. Ik denk dat het meer is van als het dan wordt gedraaid. Hè?
1: Wel
0: binnenkort ook hier
1: gewoon,
0: op Galaxy
1: ja,
0: Radio
1: dat.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat je hem dan gewoon lekker meezingt.
1: Ja, dat precies dat.
0: Ja, hè?
1: Nou, we gaan door naar Nederlands, maar wel exotisch. Want Fresh, Aerobi en Lassa hebben een nieuw nummer uitgebracht. Die heet Exotisch.
2: Hey, yo, it's Lassa on the motherfucking track, you little hoe.
3: It's a fucking lifestyle, baby.

0: heeft een exotische bolide, hoorde je dat?
1: Wat zou dat zijn?
0: een Lamborghini of een Range Rover? Nee, ik weet het allemaal niet.
1: I don't know. Of het is... Nou, maakt niet uit. Ik wou zeggen, dikke AK. Maar...
0: oh my god.
1: Kan ook exotisch bedoeld zijn.
0: Klopt.
1: Toch? Dus ja, we weten het niet. Maar wat vind je ervan?
0: Ik vind het... Toen die beat erop, dacht ik wel... Oh, dit is wel gezellig.
1: Weet je wat ik leuk vind aan Fresh? Want Fresh en een van mijn favoriete artiesten... Yves Laurent. Ja. Die zijn natuurlijk matties.
0: Mm-hmm.
1: En ik hoor wel echt dat hun matties zijn. Je weet toch als je matties of familie bent... dat je een beetje dezelfde flow of zo... Ze hebben niet dezelfde flow, maar...
0: Ja, maar het is herkenbaar. Wel.
1: Ja, ik weet niet. Je hoort wel dat ze elkaar kennen of zo.
0: Okay.
1: Maar hij is meer gezellig, Fresh.
0: Ja.
1: En Yves Laurent is meer die gangster.
0: Klopt.
1: Maar hij komt ook wel weer met gezellige nummers.
0: Ja.
1: Zoals Moscato bijvoorbeeld.
0: Diversiteit.
1: Maar, ja, ik vind het wel... Ja, ik vind zijn stem wel lekker.
0: Ik snap je.
1: We gaan door naar iemand waarvan ik niet eens wist dat hij een nummer ging uitbrengen. Ik was helemaal verrast. Ik heb al heel lang niks van hem gehoord. En ik heb het over Bollebof.
0: Okay.
1: Heb jij wel...
0: Nee.
1: Hij heeft echt lang niks uitgebracht volgens mij.
0: Nee,
1: hij was ook laatst een beetje te zien weer op de socials. En hij had ook verteld dat hij eigenlijk gewoon al die tijd een beetje moest werken eigenlijk. Vooral door de coronatijd. Er zijn heel veel artiesten best wel... hadden weinig optredens, dus dan verdien je ook veel minder.
0: Klopt, ja.
1: Hij moest gewoon werken. En nu is hij weer lekker muziek aan het maken. Ik heb het over Bolle.

0: Oké, ik moet zeggen, Ange, ik word hier wel blij van. Ik denk dat hij het nummer heeft uitgebracht op een goed moment. Het is giving summertime vibes. Ja.
1: Ik denk ook dat hij echt wel dat hij veel heeft klaarstaan.
0: Ja, omdat hij natuurlijk al een tijdje niks heeft uitgebracht, bedoel
1: je? Ja, ik denk wel dat hij een plan heeft wat hij nu gaat doen.
0: Ja.
1: Om weer daar te komen, want hij is natuurlijk zo lang weg geweest. Maar ik denk dat dit een mooi begin is.
0: Zeker.
1: Toch?
0: Zeker weten. Ik ben benieuwd wat er nog meer, wat er nog meer gaat komen.
1: Ja, ik ook. Hey, Friday. Het is natuurlijk Friday, day, day, day. Maar we hebben natuurlijk ook de artiest Friday. Wat vind jij van hem?
0: Ik vind hem een hele goede artiest.
1: Ik vind hem zo goed. Zijn stem is gruwelijk. Hij is 26 jaar, maar... Zijn stem is zo... Ja, niet dat 26-jarigen geen diepe stem hebben. Dat ze kinderen zijn of zo. Maar je weet toch, zijn stem die gaat gewoon overal doorheen of zo.
0: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap je, zeker.
1: Hij heeft een nummer uitgebracht vandaag. En het heet Haiku, als ik het goed uitspreek.
0: Let's

0: Okay. Okay. Hoorde je die lyrics? You've been saying I've been nonchalant. Hij geeft het wel toe in zijn nummer. Ja, je weet, ik ben van de lyrics. Ja, ik ben van de lyrics.
1: Maar weet je wat ik leuk vind? Zijn stem, die kan je met niemand anders vergelijken. En dat vind ik zo tof aan hem.
0: En waarschijnlijk gaat het daarom ook een groot succes worden. Hem, sowieso. Hij als artiest zijnde. Mm-hmm. Maar ook als hij het... If he plays his card right, dan komt het helemaal goed met
1: ja,
0: de man.
1: Dus ja, dus dat. Hij is nu al daar eigenlijk. Maar
0: sowieso.
1: Nog niet waar Usher of Chris is, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Hey, we gaan door naar Rotterdam. En we hadden het net al met Nathalie da Roos. La Rose over Surinamers. Ja, we houden van Surinamers. We zijn zelf, ik half Surinaams natuurlijk.
0: Yeah.
1: Pearly, die is een Surinaamse guy uit Rotterdam. En ik zie heel vaak iets van hem voorbij komen. Dus ik denk, laat ik hem er een keer ingooien. Want we houden van R&B.

0: All right. Pearly Jergo Orlando Donald is de volledige naam.
1: Staat
0: inderdaad, jazeker. Uit Rotterdam, uit Nottien. Ja. Ik ga er heel, heel lekker op. Ik word hier vrolijk van.
1: Het gaat wel over liefde, zeg maar.
0: Daarom.
1: Maar wel ook gewoon summer vibes.
0: Ja beide.
1: Toch?
0: Dus klopt.
1: I love it. We gaan door naar Tyla. Ik ben niet helemaal fan of zo van haar, maar de liedjes zijn wel leuk. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen.
0: Ik snap je. De persona, zeg maar, eromheen vind je niet zo.
1: Nee, dat maar, niet per se, maar ik weet niet. Misschien omdat die water, ben ik gewoon moe van.
0: Oh, dat heb je wel altijd gezegd, dat is waar.
1: Ik werd gewoon gek van die water.
0: Ja,
1: maar eigenlijk, haar liedjes die slaan wel echt altijd aan. En het zijn wel echt leuke liedjes. Dus ik denk, ik moet haar er wel in gooien. Ze heeft een nieuw album uitgebracht, A-Pop. En daar staat een nummer op, That Girl. Dus ik denk, die gaan we erin gooien.
0: Oké.

0: Oké, Ange. Deze, ik moet zeggen, ben een beetje teleurgesteld.
1: Wel?
0: Ja.
1: Oh, vond het wel leuk.
0: Ik had wel wat meer verwacht of zo. Wat meer body aan het nummer. Het was vrij flat.
1: Oh.
0: Ja, ik dacht, nu komt er een beat. Maar dat kwam ook niet echt uit de verf. Nee.
1: Misschien heb ik dan niet de goede uitgekozen van het album.
0: Dat is mijn mening natuurlijk. Het kan ook niet allemaal hartstikke leuk zijn, toch? Altijd.
1: Ja, maar ik weet niet. Ik vind het refrein, het heeft wel wat. Ik vind het wel een radiobanger, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
0: Oké.
2: That girl.
1: Ja, ik hoor hem wel op de radio voorbij.
0: Ja, je hoort er wel wat in.
1: En de album, ja, het klonk wel lekker.
0: Oké. Ja. Nou goed, ik ben vooral benieuwd wat jij er natuurlijk van vindt. Laat het even weten. 085-029-4x2. Stuur even een appje via de Galaxy app, kan dat natuurlijk. Want ik ben wel benieuwd.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben ook benieuwd.
0: Dus dat. Ik heb zometeen Bad Bunny voor je klaarstaan.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is
4: the sound.
3: Galaxy Radio.
4: Turn up that hip hop.
5: Balling hard on another hemisphere.

0: on FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Hey, yo, everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: Turn me up.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
5: Hier zijn Samora en Ensch. Keihard op weg naar het weekend.

0: Ik ken die Girls Young Felix met Rijk en Bart of zo. En daarvoor hoorde je meneer Bebani.
1: Ik vind het zo grappig, die naam Bart of zo. Lijkt net of je zegt, ja, Bart of zo. Ja, je weet wat ik bedoel.
0: Ja, ja, ja. Ik snap wat je bedoelt.
1: Ik maar vraag dat heeft hij denk ik expres gedaan.
0: Dat denk ik ook. Nou, de votes are in. En er is eigenlijk unaniem gekozen. Nou, her en der misschien nog wel voor een Tyler. Maar wij hebben gekozen uiteindelijk voor Bollebof. De toch wel summary track waarmee hij hopelijk zijn comeback gaat maken na een periode van stilte. Dus ik kan zeggen, ga gewoon lekker genieten. Bollebof LMZ.

0: Money Bag, Jo met Janae Aiko hier, One of Them Nights. En Ange,
1: ja?
0: Ga jij ons wat leuks vertellen?
1: Sowieso.
0: Wat feestjes. Party Agenda komt eraan.
2: Galaxy Party Agenda.
1: Ja, er zijn weer allemaal gezellige feestjes. Je kan vanavond naar Gayat in de Bamboes in Rotterdam. Limbo in de Grit in Rotterdam. Natuurlijk heb je weer dit jaar Heat Summer Carnival Block Party in de Biergarten en Annabel in Rotterdam. Urban Friday in Bar 22 in Amsterdam. Fiesta Macumba in de Melkweg in Amsterdam. En een leuke blokparty ook voor carnaval in de Mono in Rotterdam.
0: Veel feestjes in Rotterdam.
1: Ja, het is natuurlijk carnaval weekend.
0: True.
1: En om het nog gezelliger te maken is Richie Stels ook aan het draaien. Ja, zaterdag bij vies feestje. Dus we gaan lekker vies dansen.
0: Kijk, van alle feestjes die er kunnen zijn. Tuurlijk staat Richie op een vies feestje. Oh my goodness.
1: Maar ik heb wel zin om daarheen te gaan eigenlijk. Dat is in de Tiwaya in Rotterdam. Dan hebben we ook Trendsetters Invite, Roy in Roxette, de Tequila Club in Amsterdam, Sugar Babes in Club Lustig in Den Haag. En we hebben natuurlijk het moment in de spoorzone in Tilburg met onder andere Joe Silvio, Idali, Bokusam, Rijk.
0: Oh.
1: Echt heel veel artiesten, dus check it out. En zondag is er ook van alles te doen, maar daar gaan we het niet eens over hebben, want dan zijn we helemaal moe van al die andere dagen.
0: Ja, dat denk ik wel. Want het zijn inderdaad flink wat feestjes. Het moment is ook wel echt een steeds populairder, heb ik het idee, festival aan het worden. Steeds bekender, steeds vaker bezochter evenement aan het worden.
1: Ja.
0: Of ligt het aan mij?
1: Ja, ik denk het wel. Het is wel groot geworden. Ik vind het wel jammer dat het best wel ver is. Of valt het mee, Tilburg?
0: Tilburg, ja. Het hangt natuurlijk vanaf waar je woont. Maar ja, vanuit 010 is het toch wel een eindje rijden. Ja, maar dat heb je dan wel over, denk ik, als je al deze artiesten...
1: Ja, we gaan ook naar Amsterdam.
0: Toch? Daarom.
1: Voor een festival.
0: Hello. Maar zomercarnaval is dus in ons eigen 010 morgen. En waarom kijk je zo erbij? Je kijkt echt heel bedrukt.
1: Ik wilde even wat gaan vertellen.
0: Vertel.
1: Waar ik al heel de week over opschep.
0: Oké. Girl, let's know.
1: Mijn peedochter is de prinses van het zomercarnaval. En ik wil dat jij dat allemaal weet. En ook even naar haar gaat zwaaien.
0: Very
1: als je daar
0: cute.
1: Bent.
0: Oké, maar hoe kunnen we haar herkennen dan?
1: Er is maar één prinses.
0: Er is maar eentje? Oh, oké.
1: Je hebt de king, de queen en de prinses. En die staat op de eerste truck.
0: Okay.
1: Heavenly heet ze. En ze heeft een jurk aan. De helft is Surinaams. Surinaamse vlag. En de helft is de Curaçaose vlag.
0: Aha.
1: Leuk, hè?
0: Oh, superleuk.
1: Helemaal trots.
0: En hoe oud is ze?
1: 16.
0: Oké.
1: Ja, 10 jaar. Echt super trots op haar. En we gaan met heel de familie haar supporten.
0: Ja.
1: Dus ik zou het leuk vinden als jij als luisteraar ook mijn nichtje gaat supporten.
0: Nou, ik support sowieso. Ik zwaai.
1: Ja, jij bent ook bij carnaval, hè?
0: Ik ben ook bij carnaval. Ja. Dit jaar is carnaval wel wat meer... Ja, en althans misschien voor ons tweeën dan. Een happening.
1: Nee, ik ben er echt elk jaar.
0: Jij bent
1: heel
0: elk jaar.
1: En vrienden.
0: Dat zeg je, hè? Dat heb je gezegd.
1: En, ja, dat wel. Maar voor jou is het meer een happening, want?
0: Want een van mijn vriendinnen die loopt mee.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, zeker.
1: Dus die gaan we sowieso ook supporten.
0: Ja, die gaan we ook supporten. Ja. Dus het wordt, wat doet het weer morgen eigenlijk?
1: Het wordt best wel lekker weer.
0: Oké.
1: Zolang het hoort.
0: Ja, het is wel Nederland, hè? Dus we weten het nooit.
1: Ja,
0: maar zolang
1: we gaan
0: het
1: gewoon vanuit.
0: Als het droog blijft, dan is het goed.
1: De zon schijnt in ons hoofd.
0: Zeker. Oké. Bedankt Ange, voor alle feestjes weer. We zijn er volgende week natuurlijk weer. Same time, same place, same station. Maar ik zou zeggen, hou hem wel gewoon hier. Want, en die mannen gaan dan altijd gewoon lekker zitten. Maar eigenlijk stiekem wil ik altijd toch eventjes wel nu weten. DNA.
1: Ja,
0: of
1: DNA.
0: Partij. Neem even gezellig plaats. Kom even
1: wat
0: een
1: gebeuren?
0: Tipje van de sluier geven over...
1: Vertel ons, wat gaan we allemaal beleven vanavond?
0: Over de show, inderdaad. En ook een beetje met wat... Nou, de vraag is... Ga jij even zitten? De vraag is, kan je een tipje van de sluier geven over de show?
1: Wat gaat er gebeuren vanavond?
0: Wat gaan jullie doen?
3: Je bent hij is al daar.
1: Wie?
0: Artiesten.
1: Wie is daar?
3: Ja, volgens mij is er ook Sirosa er, maar ik weet het niet zeker.
0: Aha.
1: Maar wat gaan we allemaal... Wie komt er allemaal? Vertel.
3: Roxy Rosa komt langs.
1: Oh, gezellig.
3: We hebben een DJ. Zino with the Sticks.
1: Oké.
3: Super lit.
0: Mm-hmm. Liddy.
3: Ja, jullie moeten het zo meteen even checken.
1: Oké. Gezellig.
3: Ik zie de manager van O'Shea.
1: Dus van 7 tot 9 hebben we natuurlijk DNA en Caché. En van 9 tot 11 hebben we Naro en Goudje.
0: Jazeker. En wij, nogmaals, zijn er volgende week weer. Same time, same place, same station. Bye-bye.
4: Hey, it's Tyler.
5: It's Chanel.
6: Tyler with Chanel. Now on Galaxy.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 0774.
1: 085-744-4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Heerenveens IJsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegjaarstrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bollen, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bollen zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Turn your radio up.
4: Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio.

0: Als je dan zonder me hoort, dan moet je er toch op dansen hoor. Het is vrijdagavond. 7 uur geweest. Goedenavond, DNA.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Een hele volle show.
1: Het is een hele gezellige show vandaag.
0: Inderdaad, ja. Wie hebben we allemaal? Dan ga je nu eindelijk dan wel promoten wat we allemaal hebben.
1: We hebben Roxy Rosa.
0: Wauw.
1: Ritselaar.
0: Wauw.
1: Joelle Richel.
0: Wauw.
1: En Zino with the Sticks.
0: Oké.
1: En wij zijn er.
0: En wij zijn er natuurlijk. En we gaan namelijk nog wat meer doen, toch?
1: We gaan een leuke spelletje spelen. We gaan het hebben over zomercarnaval, wat morgen natuurlijk is. We gaan het hebben over jouw situatie.
0: Wat is mijn situatie nog?
1: Dat wou je dat vertellen in de intro.
0: Nee, dat wilde ik niet vertellen. Maar aangezien je mij snitch, kan
1: nee,
0: ik wel
1: nee,
0: eerlijk zijn.
1: Nee, dat we, hoe je week was.
0: Nou, ik ga zo meteen naar een trouwerij.
1: Ik ook.
0: Jij ook. En dat is een teken dat wij dus ouder en volwassen worden, toch?
1: Ja.
0: Een hele goede vriend van ons gaat trouwen. Dus daarbij gefeliciteerd. Maar tegelijkertijd slaap ik vandaag van de week of weekend bij een hele goede vriend op de bank.
1: Ook gezellig.
0: Gezellig, maar de omstandigheden zijn helaas niet even gezellig als dat. Maar soms maak je dus fouten als...
1: ja, ik weet
0: met het leven die we leven. En dan moet je helaas achter de feiten aanlopen. Maar in ieder geval, dat betekent niet dat wij vandaag dus geen leuke, volle show voor jou hebben. En zoals je weet is het dus vrijdagavond. Dus ook op de vrijdagavond hebben wij een hele toffe DJ voor jou geregeld. En het is niet een DJ die standaard blijft draaien op de draaitafels. Nee, DNA, wat is het?
1: Ja, ik denk dat we dat zo meteen moeten laten zien.
0: Jij bent echt slecht in het promoten van wat er komen gaat, jongen. Wat gaat er gebeuren?
1: Zino with the Sticks komt. Het is niet zomaar een DJ.
0: Ja, oké.
1: Het is een DJ. Hij komt met zijn hele drumset. Gaat hij hier zo zetten.
0: Kijk!
1: Ik weet nog niet precies hoe, maar we gaan het fixen.
0: We gaan het wel laten lukken. Nou, misschien een toepasselijk iets voor carnaval dan, toch?
1: Daarom hebben we hem uitgenodigd.
0: Tijdelijke taal. Doe als hebben. Shabba.

0: mocht je denken, waar komen deze hemelse sferen vandaan, deze hemelse muziek? Dat is natuurlijk Kanye West met Preacher Man hier op Galaxy Radio. Ja, en om af te trappen op de vrijdagavond, heb ik niemand minder dan Roxy Rosa hier voor jou. Hele goede avond, Roxy Rosa. Dankjewel dat je kon langskomen vandaag bij Galaxy Radio. Oh, sorry, ik heb jouw mic nog niet eens.
1: Oh,
0: hallo, zeg.
1: Hallo, Roxy. Ik ben er hoor. Dankjewel dat ik welkom ben. Het gaat goed met jou?
0: Ja, heel goed, heel goed. Je bent altijd welkom. Maar Roxy, hoe voelt het eindelijk om weer met nieuwe muziek uit te komen dan?
1: Oh, het voelt zo lekker. Het voelt zo heerlijk. Echt, ik ben helemaal in mijn sas weer.
0: Heb je heel lang geen muziek gedropt dan?
1: Een tijdje was ik eventjes stil. Ik heb even niet gedropt.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, a lot was going on. Life was living.
0: Life was living.
1: Ja, maar gewoon even geen motivatie. Het is ook gewoon moeilijk als vrouw soms.
0: Ja.
1: En natuurlijk, mijn label was gestopt. OJFM stopte. Dus ik moest alles zelf gaan doen.
0: Ja.
1: But we're back.
0: Dus even een reset, maar nu twee keer zo sterk terug, toch?
1: Exactly.
0: Oké, waar gaat de track meer van jou precies over? Want zo je de nummer die je hebt uitgebracht?
1: Ja. Nou, het is eigenlijk gewoon een love song. Het is eigenlijk een zomer love song. Het is gewoon, je voelt die guy. Ik wil meer van jou.
0: Uh-huh.
1: En het is een beetje algemeen.
0: Nou, nou hebben we allemaal vragen. Want de cover van alles is natuurlijk wel zelfsprekend. Maar gaat het ook echt om die guy? Of is het gewoon een algemeen nummer?
1: Deze vraag.
0: En eerlijk zijn.
1: Deze vraag heb ik zo vaak gekregen.
0: Natuurlijk krijg je deze vaak.
1: Ja, elke dag gewoon.
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, dat is voor mij een weten van jullie een vraag.
0: Nah.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dan gaan ze zelf bommen droppen en dan mogen we niet.
1: Ja,
0: zijn.
1: Er komt een leuke serie uit van ons. Dus dan gaan jullie alles eens zien.
0: Ah, leuk.
1: Ja, ja.
0: Ah, nu weet ik het al. Ja, inderdaad. Is het nummer gebaseerd op een persoonlijke ervaring? Waarschijnlijk wel, toch?
1: Nou, ik denk wel in het algemeen in mijn leven hoe ik mij soms voel in zulke situaties. Ja.
0: Ja. En wat hoop je dan dat mensen voelen wanneer ze naar de track luisteren?
1: Ja, ik hoop dat mensen zich goed voelen en dat ze zich erin kunnen vinden. Gewoon erop kunnen viben in de zomer.
0: Smaakt dit naar meer? Ik neem aan dat je wel meer muziek hebt gemaakt die je uit gaat brengen.
1: 100%! We hebben een kamp gedaan.
0: Oh!
1: Ja, ja, ja. We hebben heel veel nummers gemaakt.
0: Wie is allemaal langsgekomen om te helpen?
1: Zo!
0: Ja?
1: Nou ja, Heartbeat Beats was er de hele week met Harm Piano, hè. En Antje is geweest, Arif Antje, Karel is geweest, Kaas is geweest.
0: Ja.
1: Highcast. Er zijn echt veel mensen langsgekomen. Architects.
0: Dat zijn niet de minste muzikanten en producers.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Zullen we even luisteren naar meer van jou?
1: Ja, gaan we doen.
0: Lekker taal. Hier is Roxy Rosa, meer van jou. Zo ben je terug.
2: Harpie, wat zeg je, man?

0: En mocht je denken, dit is echt een nummer van de zomer. Nou, dit is ook wel voor de koude dagen hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Het hele jaar door. Heerlijke track. Mag gezegd worden hoor, Roxy Rosa.
1: Dank
0: echt waar.
1: Wel,
0: meer
1: wel.
0: Van jou. Damn, je hebt wel echt, ik zeg je eerlijk, dit is wel echt smaak naar mijn oren, zeg maar.
1: Ja?
0: Dit klinkt heerlijk, ja.
1: Oh my god. Goed
0: dat mag gezegd worden, toch?
1: Dankjewel, ik waardeer het.
0: Hé, hey, we hebben daarover, dus over meer van jou, een spelletje bedacht, genaamd Meer of Minder. En ik ga je dus heel de tijd dilemma's geven aan jou om er eentje te kiezen, niet te willen nadenken. En vervolgens gaan wij terugkomen op een paar van de antwoorden die je geeft. Ben je er klaar voor?
1: Oké, ja.
0: Hier gaat hij dan. Even spannend maken hoor. Meer liefde of meer geld? Ja.
1: Oh, wauw.
0: Niet te willen nadenken.
1: Meer liefde.
0: Niet zo politiek correct.
1: Ja. Ja, maar
0: als je al moest twijfelen,
1: liefde
0: zeg je het
1: al. Liefde in welke zin?
0: Nou ja, weet ik. Ja.
1: Liefde als in relatie of familie?
2: In je relatie.
1: Geld.
0: Oké. Meer studio of meer vakantie?
1: Meer studio.
0: Meer bekendheid of meer privacy?
1: Meer bekendheid.
0: Meer optredens of meer streams?
1: Meer streams.
0: Meer romantiek of meer spanning?
1: Meer romantiek.
0: Meer hits of één nummer één hit?
1: Zo. Meer hits.
0: Nou, ik heb de vragen niet gezien. Ik zeg je eerlijk, zo. Dat is een sterke vraag.
2: Ik zou wel voor de nummer één hit gaan misschien.
0: Oké. Okay. Meer van jezelf of meer van je partner? Oh, wauw. Wat een gekke vragen, Dina.
1: Meer van mezelf?
0: Ja.
1: Ja, meer van mezelf als ik het goed begrijp.
0: Ja, toch? Ja. Wat begreep je er niet aan de laatste vraag?
1: Ja, meer
0: vraag?
1: Van mezelf. Wat meer van mezelf?
0: Wat bedoel jij, Dina?
2: Dus ik dacht gewoon de pocket meer van jou.
0: Ah.
2: Dus dan is de vraag nu, geef je liever meer van jezelf of verwacht je meer van je partner?
1: Oh.
0: Dat is een goede vraag.
1: Nee, dan verwacht ik meer van mijn partner.
0: Oké.
1: Op dit moment. Ja.
0: Duidelijk het. Oké, op dit moment.
2: Op dit moment.
1: Ja, op dit moment.
2: En wat verwacht je van hem?
1: Dat hij lief is, loyaal is, eerlijk is, romantisch, gul is.
0: Maar dat bestaat al, toch?
2: Klinkt als de bare minimum. Of is dat Princess Treatment tegenwoordig?
1: Tegenwoordig wel.
0: Nee, mannen vragen heel vaak om Princess Treatment deze dagen. Ik weet ook niet wat het is, dus ik hoor haar. Meer van de partner eigenlijk, toch?
1: Ja,
0: ik ben het helemaal met je eens. Hé, hey, ik vroeg net aan meer liefde of meer geld. Daar moest je even twijfelen.
1: Ja, omdat ik ook...
0: Ik snap wat je bedoelde. Met liefde van familie is natuurlijk wel belangrijker.
1: Ja, of course.
0: Maar als het gaat om een relatie of meer money, dus jezelf goed zetten, dan zou je wel kiezen om jezelf eerst goed te zetten, toch?
1: Ja, 100%.
0: Een beetje onafhankelijk zijn van een persoon,
1: ja,
0: denk ik. Inderdaad. Meer bekendheid of meer privacy? Een voor de hand liggend antwoord als je streeft naar succes.
1: Ja, exactly.
0: Gewoon meer bekendheid, toch?
1: Ja, maar tegelijkertijd ging ik ook twijfelen, want ik dacht, ja, als ik later oud ben... Wil ik gewoon mijn rust, wil ik mijn privacy. Maar nu op dit moment wil je gewoon succes behalen. Je wilt gewoon dat je muziek ook, weet je, succes behaalt. Dus dan zou ik gewoon meer bekendheid kiezen.
0: En daarover gesproken, ik vroeg net meer optredens of meer streams. Toen zei je meer streams, dacht ik.
1: Ja, maar toen ik het zei, dacht ik ook, shit.
0: Ja, nou ja, het maakt niet uit. Het is maar net wat je wilt. Maar het lijkt me wel leuk als artiest of muzikant om je muziek live te performen aan de mensen. Ongeacht of je niet zoveel streams per se behaalt, toch?
1: Ja,
0: dat word je nog steeds gehoord.
1: Ik denk dat het verschilt per persoon, per artiest. Want ik vind het creëren van veel leuker dan het optreden, zeg maar.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Oké.
1: Heel eerlijk zeggen, ja.
0: Dus jij zou niet de artiest zijn die 350 shows per jaar doet en denkt van, ik ga elke festival af.
1: Nee, ik denk dat op zich wel eentonig kan worden. En in de studio, ik doe dat al heel lang, dat wordt niet echt eentonig voor mij.
0: Ja, je kan steeds nieuwe dingen creëren.
1: Ja.
0: Ik hoor je volledig. Nou, Roxy Rosa, wanneer zien we je weer? Dat betekent, wanneer ga je weer droppen?
1: Ja. Goeie vraag. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik echt om de maand, om de 4, misschien 5, als ik uitloop, weken ga droppen.
0: Oké, dope.
1: Ja, dus we gaan gewoon strak. Tunes staan ready. We gaan gewoon strak droppen. Jullie gaan echt last van me krijgen.
0: Duidelijke taal. Roxy Rosa, jongens en meisjes. Meer van jou. We gaan hem checken.

0: luisteren naar Dan Toliver met New Drop hier op Galaxy Radio. Ja, de volgende gast die maakt al een tijdje geluid in de Nederlandse scene. En nou ja, misschien ken je hem, misschien ken je hem niet. Maar mocht je hem niet kennen, dan is hij hier dus vanavond om jou beter te leren kennen. Model, acteur en muzikant Ritse hier vandaag te gast. Een hele goede avond, Ritse.
1: Hallo, gezellig jongens.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik noemde net dus drie dingen. Hè? Je bent dus model, acteur en muzikant.
1: Ja.
0: Welke rol voelt het meest als thuis bij jou?
1: Ja, acteur, zeg maar. Ik heb gewoon één keer in een serietje gespeeld, dus die valt sowieso af.
0: Ja, volgens mij weet jij er alles van, Dan. Je zegt, ja, hij stond in de serie waar ik naar keek.
2: Ja, ja, dat is een oude serie. Het is laatst afgelopen toevallig, man.
0: Hoe hoor je de serie?
1: Helemaal ook.
2: Ja, helemaal afgelopen, man. HDL.
0: Oké, HDL. Oké, duidelijk.
2: Maar je hebt toch ook in een short movie of zo gespeeld?
1: Ja, wel een short movie, maar zeg maar... Ja, niet...
2: Die kies als laatste. Die staat op drie.
1: Ja, die staat op drie. Die staat op drie, dan wel gewoon artiest. Is wel gewoon main goal.
0: Je main ding, zeg maar. Model en een beetje erbij.
1: Model is gewoon... Ja, dat is gewoon... Dat komt wanneer het komt. En
0: ja,
1: dat
0: precies, ja. Maar dat is niet wat je heel je leven jezelf ziet doen, zeg maar.
1: Nee, er zit ook niet zoveel aan. Het is gewoon je... Ja, gaat naar shoot en dan...
0: Ja, toch? Dus je combineert niet per se deze... Of ja, je combineert het wel. Maar als persoon ben je meer, zou je kunnen zeggen, een muzikant.
1: Ja, daar kan ik ook het meest mijn ei in kwijt. En dat is gewoon... Ja.
0: Hoe lang maak jij muziek dan, Ritse? Want ik zit heel lang in de game, ik heb iedereen ontmoet. En opeens popte jij op. Ik dacht, hé, waar kom jij dan vandaan? Nog nooit in de studio gezien en opeens was je er gewoon.
1: Nee, eerste keer hier, ja. Ja, ik maak al wel 7 jaar muziek.
0: Oh, shit.
1: En eerst in een band, Fokke Simons. En nu...
0: Oh, ja. Ja, dat ken ik wel, ja.
1: Dat eerst 4 jaar lang gedaan en nu dan 2,5, 3 jaar solo.
0: Dan heb je best wel veel gedaan, veel ervaring. Welke droom heb jij nog niet kunnen afvinken?
1: Mooie in de muziek?
0: Wat is het, Dina? Ik doe mijn werk uitmuntend, jongen.
1: Wat een topvraag, hè?
0: Ik doe mijn werk uitmuntend. Ja, hallo, ik doe het maar mijn best.
2: Top, welke droom heb jij nog niet kunnen afvinken?
1: Maar in muziek?
0: Wat jij wilt.
1: Ja, dan gewoon met muziek gewoon... Gewoon Ziggo.
0: Ziggo.
1: Ik wil gewoon Ziggo uitverkopen.
0: Oké, hoor je. Ik heb hem 5 keer gedaan dit jaar.
2: Dat is wel lekker.
0: Ja, ik dacht
2: En Lowlands, heb je dat al gedaan?
1: Nee, nee, nee.
0: Oké,
2: zeg het maar.
0: Nee, maar laat me wel zeggen. Ik snap Lowlands ook, maar dat gaat het niet. Ik kan je zeggen, wanneer je dat uiteindelijk doet, en dat wil ik je dan wel meegeven, sta echt stil bij de dingen die je doet. Want op een gegeven moment je doet ze, en dan heb je ze gedaan, denk je, ik heb er niet eens van genoten, zeg maar. Omdat je steeds doorgaat naar het volgende doel, dan denk je, eigenlijk, ik heb al die geweldige dingen gedaan. Ja. En als ik zie naar wat jij doet, als ik kijk naar wat je doet, het ziet er al uit alsof jij geweldige dingen doet, man.
1: Ja, maar dat is het ook, zeg maar. Ik heb wel mijn doel, maar ik heb al wel gewoon, ik heb altijd gewenst, ik wil gewoon een fucking leuk leven. Ja. En dat lukt al heel lang. En dat wil ik doorzetten. En dan heb ik wat dromen daartussen, en die hoop ik gewoon te behalen. Maar ik heb wel zo van, als dat niet lukt, heb ik dat nog super erg naar mijn zin.
0: Ja, dat is mooi.
1: Dus zeg maar, zo sta ik erin. En ik werk er keihard voor en ik ga er helemaal voor.
0: Ja. En met het harde werken, daar heb je er neem ik aan ook heel veel kritiek? Of heb je ook wel eens negatieve reacties?
1: Nee, op zich gaat dat wel, ja.
0: Ja?
1: Nee, het valt best wel mee.
0: Het valt wel mee, toch? Ja, inderdaad. Ja. Waar zie jij jezelf al dan over 5 jaar?
1: Over 5 jaar?
0: 5 jaar.
2: Dikke Osho, dikke bak.
0: Ja, toch? Ja, manifesterend, jongen. Luister, het zijn de standaard dingen, maar het zijn wel dingen die we allemaal willen. Ja, misschien Ziggo doen. Ik denk 5 jaar.
1: Ziggo
0: dat moet dan wel toch lukken.
1: 5 jaar gewoon Ziggo, steady. Steady doorgaan.
0: En dan zijn wij wel uitgenodigd, toch?
1: Ja,
0: minimaal voorprogramma, toch? Ja, toch?
1: Nieuwe voorprogramma.
0: Dat is een dure grap. Je hebt muziek uit, Samen 1.
1: Ja.
0: Neem aan, dat gaat gewoon over liefde. En je bent Samen 1, maar in de clip zie ik meerdere meids. Dus die om je vechten. dus what do you mean met Samen 1?
1: Ja, Samen 1 is meer gewoon, Samen 1, het is gewoon, in het nummer gaat het gewoon over... Ja, of een drankje Samen 1. Oké, ik heb geen geld meer. Oké, dus we doen er Samen 1, maar je bent ook Samen 1. Je bent niet alleen.
0: Oké, wacht.
1: Het gaat, gewoon dat.
2: Heel gezellig.
0: Oké, duidelijke taal.
2: Ik ben nu super benieuwd ook.
0: Metaforisch, ik hoor je volledig. Nou, Samen 1, Ritse, mocht je hem niet kennen, zet je radio een tandje harder. Hier komt hij dan.

0: Galaxy Radio.
1: Aha!
2: Heerlijke track.
0: Ja, heerlijke track, ja. Heerlijke track. Ja, ja, ja. Rits is nog steeds bij ons in de studio. Ja, Rits, je hebt nog een nummer. Heel, heel tof trouwens, dankjewel. Random, ja, en exclusive. Ja, ja. Ja. Maar je zei, hey, ik heb nog een nummer die ik wil teasen aan jullie.
3: Ja.
0: Maar hij is nog niet uit.
3: Nee.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd, hoe klinkt dat dan eigenlijk, hè? Hoe heet dat nummer?
3: Met mijn shonies.
0: Wat bedoel je met shonies?
3: Oh, met mijn maten.
0: Oh, okay,
3: met
0: mijn shonies.
3: Ja.
0: Dus je ziet jezelf ook als een shonie, toch?
3: Ja,
0: we zijn samen allemaal shonies.
3: Ja, ja.
0: Duidelijke taal.

0: Als ik zeg dat je alle exclusives hier krijgt, dan krijg je ze hier. Hallo, hallo. Ja, zoals je hoorde, dus ritsen hier bij mij. En ik heb ook voor hem een spelletje voorbereid natuurlijk. Want jij bent natuurlijk een model, een acteur en een muzikant als eerst. Ja, ik heb je dat niet zomaar gevraagd.
1: Nee.
0: Dus ik ga zo meteen een paar vragen stellen. En het is aan jou om te denken van, oké, wat kies je in welke categorie? Dus bijvoorbeeld, je moet binnen 1 uur 1000 euro verdienen. Kies je dan voor modellenwerk, muziek of acteren?
1: Okay,
0: zo makkelijk is het.
1: Ja, ja.
0: Nou, de eerste vraag. Je moet binnen 1 uur 1000 euro verdienen. Welke kies je?
1: Muzikant.
0: Duidelijk.
2: Heel snel.
0: Ja, dat is ook logisch. Ja. Ja, ik hoor dat. Binnen een uur? Ja.
2: Dat heb je wel gedaan.
0: Ja.
2: Nee, dat heb je wel gedaan, toch?
0: 20 minuutjes. Je mag morgen een samenwerking doen met 1 wereldster. Weer 1 wereldster. Wie kies je als model of een acteur of een muzikant? Ja, dat is een goede DNA. Hey, ik hoor je.
2: Dankjewel.
0: Ja. Kies je dan een model? Kies je een actrice om mee te werken?
1: Ja, nee man. Gewoon...
0: Of ga je naar Drake?
1: Nee, Playboy Cardi.
0: Wow, dit is een man naar mijn hart. Wacht eens even.
1: Ja.
0: Ik wist niet dat je daar was.
1: Ja,
0: Playboy Cardi. Duidelijk het al.
2: Was je bij het concert even tussendoor?
1: Nee.
2: Dat niet. Jammer.
0: Nee, ik ook niet.
2: Ik ook niet.
1: Helaas.
2: Jammer.
0: Waar voel je de meeste spanning? Een fotoshoot, filmset of podium?
1: Hangt vanaf. Tekst onthouden is wel echt killing, zeg maar, met acteren.
0: Ja, klopt.
1: Podium. Shoot ben ik eigenlijk nooit zenuwachtig.
0: Dat doe je gewoon.
1: Je staat gewoon. Je staat en je forceert.
0: En een optredentje?
1: Optreden, ja, gezonde spanning. Maar ik hou wel echt van optreden. Dus dan zou ik denk ik, omdat ik dat ook het minste doe, acteren kiezen.
0: Oké, duidelijk het wel. Kan ik me ook voorstellen. Ja, een tekst onthouden kan soms heel spannend zijn.
1: Ja.
0: Welke carrière je nooit zou opgeven, dat hebben we al net al gezegd. Artiest zou je voor altijd blijven in ieder geval.
1: Ja.
0: En waar zit volgens jou de meeste toekomst in? Toch wel. Kijk, ik wil dat je muziek leuk vindt.
1: Mm-hmm.
0: Maar toch mocht je denken van, hey, als de hemel zeg maar het limiet is, misschien een Hollywoodster zou je ook kunnen worden bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is ook wel gek. Maar zeg maar, ik vind muziek maken en optreden en de energie wat je daarvan krijgt, dat zit wel gewoon het hoogste bij mij. Dus dan zou ik alsnog wel
0: kiezen voor de muziek.
1: Ja.
2: Ik heb wel 1 vraag.
1: Voor artiest.
2: Vind je jezelf een betere acteur, model of muzikant? Dus zeg maar, het leukste vind je de muziek, toch?
1: Ja.
2: Okay, maar waar vind je jezelf het beste in?
0: Oh.
1: Ja, dan valt sowieso acteren ook af, omdat ik dat nog maar 2 keer heb gedaan.
2: Heb je daar wel ambities in nog verder?
1: Nee, want dat is zeg maar, modellenwerk dat kan er een soort van wel bij, maar met muziek en acteren, dan moet je wel gewoon echt volop gaan. Gewoon teksten leren, acteerlessen hebben, zodat je dat, het is gewoon een soort sport wat je veel moet doen.
2: Ja, ik hoor je.
1: Wat was je vraag?
2: Dus waar vind je jezelf het beste in?
1: Ja, toch ik doe het nu het beste als model. Dat wel.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat zeg maar, dat is mijn voornaamste inkomen. Dus dan doe ik het daarin het beste. Maar
0: ja, maar ik zeg je eerlijk, kijk, er zit niet zoveel wie je bent, maar ik heb net de nieuwe track gehoord van jou, die Shonies.
1: Ja.
0: Je bent een hele goede muzikant. En het feit dat je ook Playboy Cardi zegt, het feit dat jij heel vaak muziek hebt gezegd, dat laat wel zien dat je dit niet doet voor clout of wat dan ook, maar echt gewoon erin zit voor de passie van muziek.
1: Ja.
0: Dat mag gewoon gezegd worden.
1: Ja, dan ga ik wel gewoon voor artiest.
0: Duidelijk. Ja. Ritsen, dames en heren, applausje. Dankjewel voor het langskomen.
1: Ja,
0: je gaat luisteren naar Flo, dan Break Her Heart.

0: check out the music.
1: Hey, next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: chip naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoger beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PS willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
3: The city clock in.
4: In your car on the app.
5: The city clock in.
6: Keep it loud.
7: We are Galaxy Radio.
8: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
9: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
10: Galaxy Radio.

0: de zwoele stemmen van Jay Lauren, Trobi en K.A. Dit naar mede hoog, je luistert naar Galaxy Radio. We hebben nog heel veel meer voor jou eigenlijk voor de boeg staan. Namelijk ook de rising star van deze week. En dat is niet zomaar iemand. Dat is iemand waar ik heel lang naar eigenlijk kijk en oplet wat zij doet in de game en in de scene. Joelle Richel, als ik het goed uitspreek,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: dat is inderdaad jouw, ja. Hoe jong ben jij, Joelle?
1: Ik ben 18 jaar.
0: Je bent 18 jaar.
1: Ja.
0: Volgens mij had ik voor de eerste keer dan dat ik jouw muziek hoorde, was dan 2 jaar geleden. Dat kan kloppen.
1: Ja, dat kan.
0: Je had het ingediend ergens bij Phonix, dacht ik. Er was geen tijd om voor mij om het te draaien. Mm-hmm. Alleen toen dacht ik, maar dit nummer klinkt wel tof. En ik liet het toen aan DNA horen. Toch, Dana? Ja. En toen zei je, ja, ik ken haar, man. En dus nu, fast forward, een week geleden hoor ik, zie ik weer een pokoe. En ik weet niet wie je bent. Dus ik check, ik zeg weer DNA, yo, zij moet langskomen, man. En hij zegt, yo, dat is dezelfde chick.
2: Ja, dit is lekker met déjà vu moment.
0: Ja, déjà vu, man. Dus nou, aangenaam hier ben je dan, Joelle.
1: Ja, dank jullie wel.
0: Hey, hoe voelt het om rising star te zijn?
1: Het voelt wel goed, het is wel spannend. Mm. Want het is de eerste keer dat ik echt een beetje viraal ga op TikTok.
0: Ja.
1: Dus dit was spannend.
0: Oh, ik wist niet dat je viraal ging op TikTok. Wat had viraal gaan op TikTok in dan?
1: Ja, ik zie veel mensen gebruiken mijn sound.
0: Nice.
1: Dat heb ik nooit eerder gehad.
0: Ja.
1: En ik krijg veel support van de mensen op TikTok. Dat heb
0: weet
1: ik
0: jij hoeveel hij al is gedeeld, jouw nummer?
1: Nee, dat weet ik niet op dit moment. Maar op TikTok is 1 video bijna op 30.000 views.
0: Wow. Oh, lekker. Hey, yeah. Hallo, daar doen we het voor, toch? Hey, waar gaat Alleen voor mij over? Want zul je de track die je zo meteen voor ons gaat doen, toch?
1: Ja, het gaat erover eigenlijk dat je iemand leuk vindt, maar je weet niet echt of het goed is.
0: Mm, ja. Ik hoor je. Je bent 18, hè? Je moet gewoon je leven leven, hoor. Hey, ja, geloof mij. Hey, wie inspireert jou muzikaal?
1: Muzikaal? Van Nederlandse artiesten Jade Lauren.
0: Oké, ik hoor je.
1: En Kaya Imani ook heel erg. Ik denk hun twee.

0: Wat vind jij het spannend aan live optreden?
1: Ik vind live optreden niet echt heel spannend, maar ik denk ik vind het spannender als het voor minder mensen is. Zo, oh, want okay. Dan kan je echt hun reacties zien, zeg maar, en zo.
0: Ik zeg je eerlijk, ik ga je een grap vertellen. Ik heb ooit, toen wij begonnen met optreden, moest ik in Spanje optreden. En ik dacht, wow, lauw, we gaan vliegen. En toen kwamen we bij een tent en er was alleen de barman gewoon. En we hebben gewoon een show gegeven alsof er 1000 mensen stonden. En ik kan je zeggen, daar leer je echt het meeste van dan voor 1000 man optreden. Want ongeacht moet je die ene persoon nog steeds vermaken. Dus ongeacht hoe weinig mensen je hebt, geloof me, doe gewoon je best. Op een dag kom je er vanzelf.
1: Yeah.
0: Als je morgen 1 Nederlandse artiest zou mogen samenwerken, zou het dan ook Jay Lauren of Kaya Imani zijn? Of zou je denken, nou, ik ben al gewoon die meid. Ik ga even een guy kiezen om mee te werken.
1: Het zou leuk zijn, maar ik vind KM heel goed.
0: Ah,
1: dus KM zou wel eentje zijn.
0: Oké, ik hoor je. Waar kunnen mensen jou de komende tijd zien?
1: Ik denk vooral op TikTok. Daar ben ik nu actief op. En op Instagram ook.
0: Duidelijke taal. Ja, nu komen de gezonde spanningen. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: We gaan hem doen, hoor. Als jij er klaar voor bent, zeg ik, doe hem maar alleen voor mij, Joelle Richel. Ben je er ready voor?
1: Ja.
0: Hier komt hij dan.
1: Ik wil jou.

0: met mij.
1: De Rising Star van de week. Joelle Richel met Alleen voor mij. Ja, viel wel mee toch?
0: Ja, viel wel
1: ja,
0: mee.
1: Ja toch, wanneer je het eenmaal doet, denk je, oh ja, dat is wel eigenlijk leuk en dit is waarom ik het doe. Ik zeg je eerlijk, weet je wat ik vind van jouw sessie? Waar komen mensen met autotune of galm en dit en dat? Maar jij klinkt gewoon natuurlijk en puur. En dat is iets wat wij heel weinig in muziek deze dagen horen. Dus dat wilde ik jou echt gezegd hebben.
0: Dankjewel.
1: Komt er nog meer muziek aan binnenkort?
0: Zeker weten. Ik ben bezig met nieuwe muziek.
1: Dope.
0: Dus jullie moeten me gewoon in de gaten houden.
1: Wie zijn jouw producers dan? Met wie werk je allemaal?
0: Ik zat bij het traject van Esco bij Huizen Phoenix.
1: Oké, ja toch?
0: Dus daar heb ik een paar producers leren kennen. Degene die dit heeft geproduceerd is Shire.
1: Oké, duidelijke taal. En je werkt nog meer met hem of heb je andere producers met wie je vaak samenwerkt?
0: Ik werk nu wel het meeste met hem samen.
1: Ja, toch? Nou, Joelle, sowieso dankjewel voor het langskomen. En mocht je meer muziek uit hebben, ben je in ieder geval bij mij altijd welkom.
0: Dankjewel.
1: Ik wens je een hele fijne dag. Lobby! Je gaat luisteren naar Dior Christian D. 1+1.

0: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eers. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held. Namelijk Michael Myers.
1: Here comes the man who's leaving.
0: Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Boots, you know what I'm saying?
3: This is what your favorite station sounds like.
4: We are Galaxy Radio.
3: Galaxy Radio, where the biggest

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Drop the music.
3: Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
1: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
1: Where the biggest stars come to play.
4: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken Car J en DNA jouw avond een stuk leuker. Dit is de Car J en DNA Show. Hier op Galaxy.
5: Inderdaad, ja. En nergens ingaan, want ik heb vandaag natuurlijk Zeno with the Sticks. Mocht je niet weten wie dat is. Ja, DJ Zeno is dus niet zomaar een DJ. Hij staat bekend om zijn energieke shows, waarbij hij dus live drums eraan toevoegt aan zijn sets. En geloof me als ik zeg, het is spectaculair, want ik heb hem al 2 keer gezien en 2 keer ontmoet. En ik dacht, nou, nu ik bij Galaxy ben, moet hij langskomen. En hoe toepasselijk, want ik wist het ook niet, DNA, dat heb je heel goed gedaan.
6: Dank je wel.
5: Is het morgen ook nog eens carnaval, alles wat met drums te maken heeft. Dus ja, voor de mensen die jou niet kennen, Zeno, wie is Zeno?
6: Nou, dank je wel dat ik hier nog een keer mocht zijn, nogmaals.
5: Natuurlijk.
6: Ja, Zeno is, is denk ik gewoon een entertainer met een eigen liveshow. Die niet kan kiezen wat hij nou het leukst vindt om te doen.
5: Ja.
6: Dat is denk ik een goede omschrijving, ja.
5: Waar komt de naam With The Sticks vandaan?
6: With The Sticks. Origineel heeft mijn verloofde heeft dat bedacht.
5: Oké, cool.
6: Shout-out naar haar, sowieso.
5: Ja.
6: Maar zeg maar, het kwam een beetje voort vanuit, mijn act komt uit inspiratie van Timmy Trumpet. Timmy Trumpet is een DJ, producer, die tijdens zijn live shows trompet speelt.
5: Okay.
6: En dat gaat super kwijt.
5: Ja.
6: En daar kwam de inspiratie van de show een beetje vandaan. En toen ging ik denken van ja, ik heette eerst, heb ik Sven Zeno geheten heel lang, toen ik begon in de club scene.
5: Ja.
6: En op een gegeven moment deed ik wat internationale shows en toen dacht ik van dat werkt niet zo lekker. En dacht ik, moet wel een naam hebben, zeg maar, die waar mensen gelijk weten van, oh wacht, moet de stick. Dus het is waarschijnlijk een drummer of zo, weet je.
5: Ja, toch?
6: En toen een beetje gebrainstormd dat toen kwamen we op dit.
5: Oké, Zeno with the Sticks. En dat betekent dat je eigenlijk een andere muzikale achtergrond hebt, los van DJ, want je hebt dan ooit leren drummen.
6: Dat is mijn basis, ja.
5: Dat is jouw basis?
6: Dat is mijn basis.
5: En wat was jouw basis qua muziek die je maakte dan? Als je leert drummen, was het rock? Was het pop?
6: Ik heb in gospelbandjes gespeeld.
5: Oh, gek.
6: Ik heb rock gespeeld. Ik heb blues gespeeld.
5: Wauw.
6: Ik heb reggae gespeeld.
5: Oh, maar je bent gewoon echt een muzikant puur zang.
6: Ja, ik ben echt wel, van originele ben ik wel echt een muzikant.
5: Ja, toch?
6: Maar ja.
7: En tegenwoordig maak je ook eigen pokoes, hè?
6: Ik maak ook eigen pokoes, ja.
5: Ah,
6: zeker.
5: Wanneer komt dat uit dan?
6: Daar zijn we mee bezig om ze eerst te stekken. En dan gaan we bezig met een plan.
5: Ja.
6: En dan hoop ik na de zomer ergens wel wat dingen te kunnen gaan
5: doen. Is dat internationale muziek?
6: Nou, het is vooral hele Caribische muziek. En heel erg basis zijn drums en percussie, zeg maar.
5: Duidelijk.
6: Dus dan moet je een beetje denken aan, ik weet niet of jullie pokken nog kent van vroeger. Ken je de Bongo Song van Safri Duo?
5: Niet in mijn hoofd.
6: Nee, als je hoort,
5: waarschijnlijk als ik hem hoor, ja.
6: Ja, een beetje zo'n vibe, maar dan van nu.
5: Oké, duidelijke taal. Ik ben benieuwd, hoe bereid je eigenlijk voor een optreden? Want op radio moeten we al best wel veel gaan verschuiven, verplaatsen. Want je komt natuurlijk niet alleen met een DJ-set.
6: Klopt.
5: Maar als je dan komt bij een festival, kan ik me voorstellen, ja, je moet ook daar heel veel arrangeren. En hoe bereid je je dan voor meestal?
6: Ja. Nou, de set is natuurlijk, je hebt sowieso contact met degene die je boekt. En ze weten vaak wel wat ze boeken, zeg maar.
5: Mm.
6: Dus dat is wel een goede win. En daarnaast, qua voorbereiding, is het gewoon ook checken wat de ruimte is. Bijvoorbeeld een festival of een grote stage, daar kan ik echt uitpakken met drums.
5: Ja, toch?
6: En als je een kleinere setting hebt, bijvoorbeeld nu deze toffe Galaxy Radio, dan moet het allemaal wat minimaler, zeg maar.
5: Ja.
6: En qua voorbereiding moet ik heel eerlijk zeggen dat mijn show, op dit moment, speel ik een beetje per seizoen. Dus mijn seizoen per show is, zeg maar, per seizoen ongeveer 60% staat die vast. Omdat ik veel dingen tegelijk doe.
5: Ja.
6: En die andere overige percentage die hou ik voor speling waar ik sta.
5: Oké, maar dus dan soms je freestyle ook vaak tussen nummers? Of oefen je dat ook echt thuis? Want oké, op dit nummer ga je dan zo drummen.
6: Het moet gewoon goed fitten. Snap je? Je kan niet freestylen met drums op nummers die je niet kent.
5: Ja, nee, precies.
6: Met live shows. Dus ik doe wel dingen degelijk wel voorbereiden.
5: Je weet wat je doet.
6: Ja.
5: Inderdaad, duidelijk.
6: Dat probeer ik ook zo over te laten komen in ieder geval. Ja.
5: Nou, dan gaan we zo meteen dus luisteren. Ik zal zeggen, bereid je maar alvast voor. Ga achter de eens en twee. Zometeen is het podium volledig van jou. En mocht je checken, dan kijk het zo. Sowieso op de Galaxy website. Of je kan altijd reageren via 085-029-4x2. Laat ons weten wat je vanavond gaat doen. Of laat ons weten wat je vindt van de set. Ik krijg nog Shebang te horen van Drake. En dan ben ik zo bij jou.
8: Terug. Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
0: This is Galaxy Music.
8: Shebang.
0: Drake, Shebang. Now on Galaxy Radio.
1: Playing the biggest bangers. 24-7.
8: Manish on the beach.

0: Back in the flesh.
1: En mocht je Iceman nog niet hebben gecheckt, genoeg reden om te luisteren naar Galaxy Radio. Ja, zoals je weet heb ik het je net verteld. Maar Zeno with the Sticks is hier en hij gaat een keiharde set voor je draaien. 22 minuten lang hier op Galaxy Radio. Zet je radio een tandje harder. Als je er klaar voor bent, Zeno, zou ik zeggen, let's get it.
2: I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head.

0: Je luistert naar Zinnen met de Sticks hier bij de Car Chant DNA Show hier op Galaxy Radio. Nog 1 minuut gekkigheid. Morgen carnaval. Ik weet het, Liam. Geniet ervan. Morgen zomer carnaval in Rotterdam. En vandaag een leuk feestje hier op Galaxy Radio, hè?
1: Hallo.

0: 029 4x2. Mijn naam is Cartier. Woensdag ben ik er weer van 7 tot 9 uur. DNA was er ook. Lera, leuke avond gehad.
1: Wat? Ik was aan het genieten, man.
0: Ja,
1: het zei door.
0: Morgen zomer carnaval.
1: Morgen zomer carnaval.
0: Lekker in de stemming.
2: Coming up in a few minutes. On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is de Galaxy News Update.
1: Vier Palestijnen en twee Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Ruggiero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
5: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes, en je hoort het heel goed. Hier op Galaxy, op deze mooie vrijdagavond, is het weer tijd voor After Nine. En natuurlijk doe ik dat niet alleen. Jij luistert samen met mij en Naro.
3: Wakker, man. Vanmorgen werd het vrijdagavond, man. Snap je, we gaan die mensen weer blem het weekend insturen, begrijp je? Muzikaal blem het weekend.
2: Ik ben toch wel weer blij dat ik jou zie, man.
3: 100% op ons, eens gelijks, man.
2: Je bent lid.
3: Ik ben fit en op die stippel. Kijk het toch, broer. Je ziet die jersey toch? Je ziet die lach van me toch, man.
2: Ja, ik zie die spieren beginnen ook echt boos te worden nu.
3: Ja, man. Een paar kilootjes erop ook toch.
2: Ja, maar hoeveel weeg je nu dan?
3: Ik ben nu 75, maar normaal in de zomer ben ik 70, snap je? Dit is mijn zwaarste zomer. Dit is eigenlijk mijn winterbody eigenlijk.
2: Ja?
3: Ja, man. Dit jaar is het gewoon zo gegaan, man.
2: Hoe onderhoud je dat eigenlijk?
3: Bro, gewoon, ik eet op schema toch? Ik heb vast een schema aan thijas, maar bro. Alleen nu zeg maar, kijk, in de zomer doe ik normaal zeg maar die schema maar wat minder. Maar nu heb ik hem gewoon zo gehouden, zeg maar, snap je? Dat ook met die slaaf van mijn sfeer, ja, toch? Dus zeg maar, ik moet die energie uit je voedsel trekken, begrijp je?
2: Oké. En dus dan, maar let je dat we echt op wegen en zo?
3: Wat zeg je? Nee, maar wegen doe ik niet meer, man, bro. Die weegschaal.
2: Nee, ik bedoel wegen je eten af en zo.
3: Nee, dat niet, man. Daar ga ik paranoi worden. Dat deed ik vroeger wel, maar nu gewoon alles op gevoel. Bro, ik train al sinds ik 16 ben, snap je? Dus ik ken het gewoon allemaal uit mijn hoofd.
2: Dus eigenlijk kan je ook gewoon PT geven?
3: Tuurlijk, maar dat deed ik ook in die coronatijd toch?
2: Ja?
3: Dat was mijn toyboot. Toch ik die pap slaan in die tijd, man. Ja, man. Nee,
2: maar had je ook een soort van personal trainer naam of iets?
3: Nee, man. Gewoon
2: of was het bij Fit bij Naro?
3: Nee, Fitty Moves. Fitty Moves, ja, man, boer. Bedrijvigheid.
2: Maar waarom weet ik dit dan niet?
3: Ik deed personal pest training en gewoon personal training. Ligt aan wat die mensen wouden. Soms in een pakket, soms gewoon 60 minuten, man.
2: Ja?
3: 60 minuten, ja, man.
2: Oké, maar dat is hier. Zo leer ik ook weer wat over mijn broertje, maar dat wist ik even niet.
3: Ja, boer, je moet wat, boer. Je moet altijd een site hossen. Snap je, in die corona. Boe, alles was taboe, snap je? Dus ik ging gewoon op die veldje van mij waar ik train, daar ging ik die PT geven of achter mij op die pleintje, man. Ja, man. Pets training, personal training, gewoon met gewichten, gewoon lichten aan. Met cardio, lichten aan wat die mensen wouden, snap je? En het liefst ook die pakketten afnemen natuurlijk, toch?
2: Heel sterk.
3: Ja, man.
2: Je hebt mijn neefje of mijn broertje gehoord, Naro. Hij zegt, vind die fits. Dus, maar stel je voor, kunnen mensen nog steeds aanmelden voor personal training?
3: Nee, maar ik heb het gelaten, want je weet toch hoe, kijk, bij mij was die prijs hij, snap je? Kijk, als die sportschool en zo alles weer open gaat.
2: Ja?
3: Dan betalen ze die prijs voor een hele maand, begrijp je?
2: Okay.
3: En bij mij is het gewoon één sessie, begrijp je? 60 minuten.
2: Ja, oké, ik hoor je, maar dan haal je wel het maximale eruit.
3: Zeker weten, maar boer, is niet voor niks, hè. Je betaalt wel voor die kwaliteit, begrijp je wat ik bedoel, boer? Ik ben streng als coach, vergis je niet, boer. Geen hi-hi-ha-ha, boer. Snap je? En wat bij mij was ook die tijd, ik ga ze ook een stukje gewoon mentaal, snap je? Het was ook mentaal voor die mensen daar, snap je? Dus ik praat gewoon echt met ze en we gaan ook echt bij de C zitten, gewoon echt serieus. Takjes ook, snap je? Ik ga die mensen wel sturen en echte coaches, snap je? Niet alleen fysiek, mentaal is belangrijk, snap je?
2: Ja, ik vind het wel leuk om te horen.
3: Ja, ja, man.
2: Zo leer ik weer iets van je, man. Super leuk. Maar hey, Naro, wat hebben wij de aankomende 2 uur op Galaxy Radio?
3: De aankomende 2 uur. Deze vrijdag, geloof me, deze wordt echt lid, man. We beginnen met Release Friday, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. En even terug de tijd. En je weet, ik kan go to hebben die strijd van, oké, wie heeft de beste throwback? Is dat ma? Of is het
2: niet? Ja.
3: Snap je? Dus dat gaan we zo kijken. Ook gaan we weer live op TikTok, zodat jij je shout-out momentje kan krijgen. En vandaag hebben we een hele toffe gast in de studio. En niet te vergeten, we zullen stellingen bespreken. En we blessen je natuurlijk met de mooie quote van de dag.
2: Yes. Dus wil jij je mening geven, verzoekjes doen, of heb je nog een vraag voor ons, dan kan je ons bereiken via het app of belnummer van Galaxy. Dat is 085-029, 4x2. Ik herhaal het,

0: nummer 085-029, 4x2. En dan kom jij live in de uitzending hier bij ons in de studio. En dan, dan kan het dak eraf gaan. Natuurlijk hebben we de aankomende twee uur ook heel de toffe muziek van Door Dior, KM, Joey, JR, High Guest, Quattro, Messi, Doughboy, Brasco, Moula B, Frenna. Dus genoeg muziek voor de aankomende twee uur. Waar wij jou mee gaan helpen deze vrijdagavond door te komen voordat je losgaat. En Naro, morgen is zomercarnaval.
1: Ben je erbij? Man. Het is vandaag al begonnen. Vandaag was het al lid in Rotterdam. Maar ik zag dress met any dingen daar. Mm-hmm. En vannacht begint het al in de clubs, man. Maar morgen is die echte, die summer, weet je, overdag.
0: Ja, maar man. Ga je ergens naartoe?
1: Denk het niet, man.
0: Je pakt hem gewoon rustig?
1: Ja, man. Ik denk dit jaar ook hem relax. Maar ik weet niet, boe. Als die zonnetje morgen op mijn bol schijnt. Ik kan nu zoveel tegen je zeggen, maar wanneer die zon schijnt op mijn bol en ik heb getraind, dan werkt die hoofd weer anders. Snap je? Maar hoe ik er nu in sta, blijf ik ook het gewoon relaxed. Maar jij dan? Je bent
0: nee,
1: al...
0: ik ben er niet bij.
1: Nee, ja?
0: Nee.
1: Gewoon relax, hè?
0: Gewoon relax.
1: Ja, ik hoor je, maar nee, maar dan kan je mijn hand geven, denk ik, man. Ja, man.
0: Maar ben jij er wel bij? Laat het ons gerust weten. Laat weten wat je gaat aantrekken. En ben jij vandaag toevallig geweest? Dan kan je dat even doorgeven, want dan hebben Naro en Goudje waarschijnlijk iets gemist. Maar voor nu staan we met Young Ellis, No Looks.

0: Goudje en Nado. After 9, release Friday.
1: Yes, en jij hoort het heel goed. Release Friday, dat betekent dat we jou op de hoogte houden met de nieuwste poekels die worden gedropt. En Naro, ik ben benieuwd, is deze week de lijst lang of valt het wel mee net als vorige week?
2: Ik ga je eerlijk zeggen, broer, vorige week was die kort en krachtig.
1: Mm-hmm.
2: Vandaag is die wat langer, maar lit en prachtig. Ken je die? Ja, man.
1: Oké, ik ben benieuwd. Wat hebben we allemaal staan aan deze vrijdag? Ik ben benieuwd.
2: We hebben Door Dior, Chase, HB The Plug, Soorten Gemotion.
1: Yes.
2: Geeks, ze zeggen, No Looks EK van de 00 Young Alice Unana E. Focus, Jack, Ochtendspits, Doughboy met AG Tracy Stupid, Ellie Van, Issy SBO, Silvio G-Klasse en Fresh met A Robbie Exotisch.
1: Yes, dat is wel een lange, is een goede lijst.
2: Dat is een hele mooie lijst, man.
1: Door Dior, Jason, HB The Plug, Soorten Gemotion. Daar heb ik natuurlijk heel veel dingen voorbij zien komen.
2: Ja, zeker weten.
1: Maar dat zijn wij zelf, dit zijn moi. Oh. En ja, ik ben heel trots op deze jongens. En ze blijven gewoon werken, ze blijven het droppen.
2: Ja, zeker
1: natuurlijk
2: weten,
1: is er
2: man.
1: Heel veel concurrentie in hun... In hun leeftijdcategorie.
2: Ja, maar al die jongens toch, ja. Die Jam, Sia,
1: iedereen, dus.
2: Die is aan het vlammen, man.
1: Ja, dus ze zijn gewoon echt actief. Je moet gewoon blijven droppen, want hier ga je die drempel voor jezelf maken van ik hoor erbij of ik hoor er niet bij.
2: 100%.
1: Dus ik ben blij dat ze dat blijven doen, heel safe, heel sterk. En dan Geeks, ze zeggen, ja, dat is gewoon een topper, man. Dat is de
2: ja,
1: die
2: man.
1: Geeks is
2: daar
1: gewoon...
2: Daar kan je heel weinig over zeggen, heel weinig op aan te merken, maar ja. Dat is gewoon die sound. Hij heeft die pakket, snap je, in too deep. Hij weet precies waar hij mee bezig is. Hij blijft consistent droppen, zo wat hij hier had aangegeven toen hij in de show was. Dus nee, maar echt zo naar Geeks, man. Ik ben heel blij om hem weer in dit lijstje te zien, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Ja, zeker weten. En dan No Looks, mijn jong Alice, Unana E. Die hoorden we net toevallig voorbij komen.
2: Ja, man.
1: Ja, Alice maakt hem gewoon brokkel.
2: Hij maakt het brokkel, ja, man.
1: Ja, Alice is
2: maar
1: gewoon...
2: Maar zeg maar ook super laf van Alice dat hij hem heeft gesteund. Want zeg maar, van als je cijfers wijs kijkt, dan...
1: Ja.
2: Snap je, zou je niet zo snel denken dat Alice erop zal springen, maar hij ging ook natuurlijk wel viraal op TikTok en dit is wel echt een sound die hij kapot maakt en dat bewijst hij hier ook eventjes.
1: Zeker
2: snap
1: weten.
2: Je? En die sample is natuurlijk al bekend toch, dus
1: ja,
2: dat
1: ja.
2: Werkt sowieso, dat is die ding van nu toch.
1: En die jongens krijgen natuurlijk ook een goede push in de rug gelijk, want ja, het is geen kleine speler jong Alice.
2: 100% nee man.
1: Dus shout-out sowieso naar jong Alice voor het mogelijk maken van de young boys dat ze... Iets kunnen flippen wat wij natuurlijk ook nu hier op de radio draaien, want wij hebben eigenlijk No Look en VND nooit gedraaid.
2: Nee,
1: dus
2: zeker
1: het is
2: niet.
1: Gewoon indirect gewoon een win-win situatie, super lit. Focus Jack, Ochtendspits, niks voorbij zien komen.
2: Ik ook niet, man. Ik heb wel heel veel. Jack is sowieso heel lang stil is, maar hij is bezig met een album.
1: Mm-hmm.
2: Ik had wel iets voorbij zien komen op TikTok, maar dat was dit nummer. Niet dit nummer is samen voorbij gegaan, man. Maar misschien.
1: Misschien
2: was
1: de volgende keer, man.
2: Was de content niet zo of ik heb het echt gemist, man.
1: Nee,
2: neem me niet kwalijk als ik het heb gemist.
1: Ik heb het gewoon wel gemist. Ik heb het helemaal niet voorbij zien komen. Er is niet druk gedaan, in ieder geval op dat. Doughboy, AG Tracy, stupid. Ja, Doughboy is een hele lijper, hoor.
2: Ja, man. Dat heb ik gezegd. Zegt toch, hij houdt die Hans Casale sound aan. Natuurlijk, hij heeft al veel tunes geflipt met Ras Millions. En nu AG Tracy, dus die rang van hem is super crazy, man.
1: Ja, natuurlijk. Doordat hij in deze rond zit in de UK, zien mensen ook van, wacht even, deze man maakt echt bronken.
2: Ja, toch, echt zo omarmen om allemaal, snap je? Dat vind ik mooi. En AG Tracy is een grote naam, moet je niet vergissen, hè?
1: Mm-hmm.
2: Dat Dopey, maar ik denk Dopey wordt in Nederland onderschat, man. Die man brengt echt alleen maar bangers, maar ik weet niet of mensen hem, zeg maar, op... Het lijkt alsof mensen hem niet op dit niveau zien, terwijl die man maakt brok. Als je naar zijn maandelijke luisteraars kijkt en die views wat hij behaalt, ik vind dat hij niet zijn flowers krijgt wat hij verdient, zeg maar.
1: Ja, want hij staat boven bepaalde mannen, hè? Don't get it twisted.
2: 100%, zeker weten. Maar dat is A-Robbie en Serrano, boe. Als je kijkt naar cijfers, ze hebben de meeste maandelijkse luisteraars op Spotify, hè?
1: Ja, kijk daar.
2: Ja, boe, ze zijn gewoon op de 4 miljoen alle twee, hè?
1: Ja, dat zegt al genoeg.
2: Praten over.
1: Ja, man, dat zegt al genoeg, hè?
2: Snap je?
1: En, 4 miljoen, wauw. Josilvio, ECSB, G-klasse.
2: Ja, met Ellie Van.
1: Met Ellie Van,
2: ja, maar ik ben heel blij dat Ellie Van weer...
1: Even wat aan het doen is, hè?
2: Ik kwam, maar hij, natuurlijk, hij maakt al langer muziek en hij gaat nu echt gas geven. Ook, je weet toch, hij is het zat. Hij gaat ook zijn talenten nu echt laten spreken van, je weet toch, ik ben er ook gewoon.
1: Ja.
2: Begrijp je wat die man, als je kijkt naar een paar tijden geleden, Monster Rap, dat was een certified hoedbanger, man.
3: Ja, zeg
2: wat je wil, dat was die
3: truc. Nee, Elephant is die knok.
2: Spitten, man.
3: Ja, dat weet ik.
2: Hij is eng.
3: Aparte stem ook. Laat het lukken. Dus nou, heel blij dat je in de Release Friday bent van Galaxy Radio. Fresh. Oh, Fresh, dat is toch.
2: Ja, Fresh is een topper, man.
3: Ja, man.
2: Ja, man.
3: En natuurlijk weer een productie van 3 Robi, hè?
2: Ja. Nee, met Aerobie.
3: Oh, met Aerobie.
2: Dat zeg ik, geef de meeste mannelijkste luisteraars, boe. Aerobie en Serrano, man. Dat is een gevaarlijke combi, exotisch, lekkere nonchalante tune voor de zomer, hoor. Ja, man, die kan je wel flexen, gewoon. Je hebt toch dakje open, dat is deze tune, snap je?
3: Ja, maar die had ook dobbel, hè?
2: Laag liggen.
3: Eén knop dak panorama.
2: Ja, ik weet dat, knop dat zeg dak, ik toch, mensen, geef die man niet die love die hij verdient. Hij gaat super, hem dopie, nog een S-hol aan jou, man.
3: 100%. Wat vind jij van onze Release Friday? En wat vind je natuurlijk zelf van die Release Friday? Dat kan jij gewoon doorgeven op 085-029-4x2. Dan kun je in onze Galaxy app. En dan kan je gewoon met ons gaan babbelen erover. Van één goudje. Deze hebben jullie wel gemist. En misschien deze in Amerika of waar dan ook hebben jullie ook gemist. Wij zijn hier. Wij zijn met jou. En we zijn daar. En ja, blijf rustig.

0: kan. Geen Jan, ik zat weer in die kooi, man. Geef mijn jongen 20 stuks zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei ja, daar word je mooi van. Period.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Bartje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy Radio, vrijdagavond. En het is goed weer buiten. Ik dacht dat het zou regenen, maar nee. Naro, ben jij ook het zonnetje in huis?
2: Altijd toch, boe. We zijn samen die zon in huis, toch?
1: Ja?
2: Oh, natuurlijk, boe. Zodat we op straat komen, alles schijnt, toch? Boe, kom op, man.
1: Litte, pitte.
2: Op die mappan van strips.
1: Op die mappan strips.
2: Het zijn niet zomaar die dingen, toch?
1: Hallo. En onze gast is al gearriveerd in de building, maar ik kreeg eventjes een kleine rim van goudje. Je moet rustig aandoen, want je krijgt iets ertussendoor. Dus ik denk, wat? Ik denk, no, wij moeten natuurlijk ook meegaan op deze wave. En dat gaat ook gebeuren. We hebben in de building Sky Indy.
3: Yes! Hallo.
1: Je bent er?
3: Ja, ik ben er.
1: Afgelopen dinsdag.
3: Mm-hmm.
1: Bad luck.
3: Mm-hmm.
1: Waarom bad luck?
3: Ik ben ver van easy, is het bad luck? Zeg maar, is het eigenlijk iets positiefs of is het iets negatiefs? Dus zeg maar, zo zet ik hem gewoon.
1: Maar wat zei je als eerste toch?
3: Ik ben ver van easy, is het bad luck? Dat zeg ik ook in die pokoe.
1: Dat is eigenlijk wel op die tijd. Eigenlijk moesten we meedoen aan die quote van
2: ja,
1: de dag.
2: Ja, maar ik wou net zeggen, is een tegeltje al. Hè?
1: Is een tegeltje
2: al. Uitgeleg ook, man. Ja,
1: maar
2: man.
1: Je bent hem echt aan het promoten, dus
3: mm-hmm.
1: Ik denk nee. Maar dat moet ook hier gebeuren.
3: Oké,
1: okay. Dus,
3: appreciate that.
1: En kijk, ongeveer 60, 70 doezel mensen met je mee nu. Dus je bent ready, toch?
3: Zeker.
1: Come on now. Dan gaan we hem afspelen gewoon, man. Eventjes checken. Oh, je gaat de performance zelfs, hè? Ja.
3: Kijk, ik kom live meezingen.
1: Jij mag het zeggen. Je mag
3: ik
1: hem meezingen.
3: Maar ik ga even staan dan.
1: Okay.
3: Dus die mic moet misschien wat hoger, want als ik ga staan dan...
1: Dat mag je helemaal zelf doen. Kijk daar.
2: Je mag doen wat je wil. Vrij
3: ja,
2: zijn.
3: Ja.
1: Vrij. Je bent hier eens vrij zijn. Hè? Ja, hoe is alles kan. Je kan nog bettelen en zo. Je
3: ja.
1: Bent gewoon safe. Yes, ze zegt mm-hmm. Go. I see mensen. Sky in the motherfucking building. Bad luck. Mm-hmm.

0: live met bad luck. En naar warme hel, joh, man.
1: Huh? Nee, broer, hel, joh, man. Ik ben blij, broer. Ik ben blij, broer. Ik hou van zulke tjoes,
0: ja, maar ik
1: hou
0: van die zo. Die...
1: No, nee, ik maak je er wel even in, toch? Ik heb even gehoord van die zo. No, echt onder jou. No, je laat het lukken,
2: no,
1: man.
2: No, thank you.
0: Serieus, het is Daria. Ja, het is zo.
2: Dankjewel.
0: Wie heeft die beat?
2: Easton, natuurlijk. Ken je hem?
0: Nee.
2: Nee?
0: Maar,
2: dan ga je hem vanaf vandaag kennen.
0: Ja, laat ik hem toevallig.
1: Nee, man, hij is al gevaarlijk,
0: ja,
1: man.
0: Hij is daar.
2: Hij heeft ook zijn vorige nummer geproduceerd.
0: Je vorige nummer?
2: Karma. Karma. Ik weet niet of je hem kent. Ook een hele goede beat.
0: Je bent met first, dus ik zie veel dingen voorbij komen. Dus ik weet sowieso... Misschien heb ik het niet direct gezien, maar dat jij het bent, maar ik weet wat het is. Mm. In ieder geval, Sky Indie, wat gaan we nog meer verwachten van je?
2: Er komt nog een single aan binnenkort. Mm-hmm. En daarna iets superleuks, maar ik kan er nog niet veel over zeggen, dus...
0: Niet?
2: No.
1: Ook geen kleine, kleine.
2: Nee.
1: Sorry.
0: Oké. We gaan het verzinnen even. Misschien kunnen we. Nee, we gaan er toch niet achter komen. Ze gaat het toch niet loslaten.
2: Ik ga het niet zeggen.
0: Maar
2: niet
0: uit welke vorm.
1: Oké,
0: okay, en qua album misschien? EP misschien? Ja, zwijgerig, hè?
2: Zwijgerig.
0: Ja, oké. Een videoclip?
2: Ja, maar bij mijn volgende single.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: Oké, is goed. En dat zie je ook allemaal voor je al?
2: Ja, ik ben gewoon alles aan het plannen al. Volgende week ga ik het shooten, volgens mij.
0: Oké, en is het een hele nieuwe single?
2: Ja.
0: Oh, oké.
2: Ja, niet van deze. Van een hele, heel nieuw
0: nummer. Je laat niet veel los, hè? Maar waarom niet?
2: Wat?
0: Waarom laat je niet los?
2: Wat laat ik niet los?
0: Vertel!
2: Ik zeg wat ik moet zeggen,
0: toch? Oké, doe je die single?
2: Huh?
0: Moet je die single?
2: Het heet Alleen, maar alleen. Het is nog niet uit.
0: Nee, oké, maar wij zijn nieuwsgierig hier.
2: Mm-hmm.
0: Wij willen
2: ik merk het.
1: We willen alles weten.
0: Oké, maar kom je die ook dat hier doen en kom je dan een keer gewoon zitten met ons?
2: Oké, is goed.
0: Beloof?
2: Ja, dan moet je nu me wel uitnodigen.
0: 100%! Bij deze, Naro nodig eruit alsjeblieft.
1: 100%! Wanneer het uit is, dan ben je welkom. Okay. Moet ons gewoon laten weten, je bent welkom. En sowieso, dit nummer Bedlijk gaat gelijk de lijst in bij ons. Zodat je ook verdient aan die boema, snap je?
2: Dankjewel.
1: Hallo.
0: Hey, shout-out naar Sky Indie voor having...
2: Shout-out naar jullie.
0: Nee. Shout-out naar jou.
1: Ja, shout-out naar jou.
0: Shout-out naar jou.
1: 100%.
0: Hey, Naro! Nu hebben we Sky Indie gehoord. Maar G, waarom ging je huilen toen je er hoorde, G?
1: Nee, maar broer, ik ging gewoon in die wave. Ik zat zo van, ja man, broer, je weet van mij, als ik iets haat, dan ga ik altijd even, je weet toch? Ik moet alles goed horen, snap je?
0: Heb jij vaak bad luck?
1: Wat zeg je?
0: Heb je vaak bad luck in je leven?
1: Broer, ik heb alleen maar geluk eigenlijk, man.
0: Ja?
1: Ik zeg eerlijk, man, deze laatste tijd is alleen maar, man, ja man. Jij?
0: Altijd geluk.
1: Dat bedoel ik toch, broer, klavertje 4 is op mijn schouder altijd, man. En die eng op die andere.
0: 085-029-4x2, dan kom je live in de uitzending. En dan kan je ons uitschelden of je kan met ons story praten.
3: We are Galaxy.
4: This dead hip hop music.
5: What's good?
6: It's your boy Kendrick Lamar.
7: Gucci.
8: It's your favorite girl Kelly.
9: This is where the biggest stars come to play.
10: Galaxy. Nothing but summer heat.
11: We gon' get
3: love. We are Galaxy.
12: What's going on? This is Drake, 21 Savage.
13: This is a

0: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
1: Yes! Nog steeds hier op Galaxy. Vrijdagavond. 21:47. Goudje en Naro. After 9. Galaxy Radio. En als je hebt gemist, is niet erg. Want dan kan je deze dag weer terugkijken. En dat is om 7 uur op Galaxy TV. En Naro, we zijn hier in de building.
2: Yes.
1: Dus, is een vriend van ons.
2: Maar zeker weten, man.
1: Als het een mattie van ons is, dan ga jij dieper in die intro.
2: Of course, maar dit is mijn jongen, dit is mijn brother, snap je? Dit is een megatalent. Ik vind sowieso dat hij een spot verdient, gewoon hoog in die rang, begrijp je? Gewoon bij de A-artiesten, daar moet hij zijn, begrijp je? Deze man is... Hij maakt een hele lange tijd muziek, snap je? En ik vind gewoon van, die man moet meer gezien worden. Want hij verdient de wereld, begrijp je?
3: Wow.
2: Deze man is zo talented. Hij kan zingen. Hij kan bass voor je spitten. En zijn aura's ook op 1000, snap je? Zijn eerste tune is alweer 8 jaar geleden, begrijp je?
3: Wow.
2: En ik hoor alleen maar groei. Ik hoor alleen maar groei bij deze man, snap je? Deze man is zichzelf zo gevormd. Dat is ongelooflijk, man. Ik ben super trots op hem. En hij is hier in de building. Ik heb het over niet.
1: Ja, maar. Vergeet één ding, G.
2: Wat vergeet ik?
1: Die man kan ook mensen goed voor de gek houden.
2: Dat ook!
1: Ja, maar die man heeft me een keer geschetst, broer. Gewoon in een show en die staat goed. Ik denk, maar maar dat is voor de andere keer, Maar hé, Nit is back in the building. Hoe gaat het met jou als life?
3: Ja, lekker man, boys. Na zo'n intro kan mijn dag al helemaal niet meer stuk, man. Godverdomme, man. My brother, man.
1: Dus life is good.
3: Yes.
1: Jullie
3: ook?
2: Ja, 100%.
3: Ja, toch, belangrijk.
2: We zijn gefokt. We zijn hier, man.
1: Je ziet het toch of niet?
3: Ja?
2: Nou, die zie ik niet.
1: Je bent echt dying, man.
2: Ik zie je met onderweg.
1: Nee, maar hey, we zijn er, man. We mogen niet klagen, man. Wow.
3: Gelukkig.
1: Waar is jouw mind de afgelopen tijd op? Wat houdt je bezig?
3: Eerlijk gezegd, de afgelopen tijd ben ik echt veel bezig geweest met heel veel andere dingen dan muziek.
1: Mm-hmm.
3: Ik moest op een gegeven moment bij mezelf nagaan. Ik was het plezier een beetje in kwijt. Op een gegeven moment kom je op een punt in je leven dat je denkt van oké. Ik kan niet meer skeer zijn, er moet geld verdiend worden, er zijn verantwoordelijkheden. Ik moet mijn taken als man gaan nemen, je weet toch?
1: Ja.
3: Ik moet van een jongen naar een man gaan, zeg maar. Ja. Dus daar ben ik eigenlijk de afgelopen tijd vooral mee bezig geweest. Maar sinds kort weer terug in de studio. En back and better, man. Back and better, for real.
2: Lekker, maar goed op te horen. Maar wat zijn de doelen dan voor 2026 nu, zeg maar?
3: Mijn doelen zijn om zoveel mogelijk plezier te hebben in alle dingen wat ik doe, man. Zoveel mogelijk plezier te hebben in alles wat ik doe en alles wat ik doe zo goed mogelijk te doen. En gewoon het uiterste uit mezelf halen, man.
1: Ja, maar dat zeg je net wel heel goed, uiterste uit jezelf halen. Maar de afgelopen tijd dat je geen muziek meer ging maken en je zegt van je moet evalueren van Pikachu naar Raichu. Oh, die rapper, man.
3: Ja.
1: Oh, die hoorde hem, hè?
2: Je verrast me wel, man.
3: Burning Bridges. Burning Bridges.
1: Maar, wat was je zeg maar kwijtgeraakt? Dus je bent bezig met, je doet met je eigen ding, maar wat is dat stukje wat ontbreekt en dat je weer hebt gevonden dat je denkt van, hé, ja man.
3: Ik denk vooral op een gegeven moment was het gewoon, wat ik zeg, het voelde op een gegeven moment als een soort van een verplichting en als een soort junta, zonder dat ik er bijvoorbeeld veel doekoe aan verdiende of whatsoever, je weet toch? En op een gegeven moment voelt het dan alsof van, yo, ik ben dit begonnen, waarom ben ik begonnen? Je weet toch? En toen ging ik me afvragen van, waarom ben ik begonnen met deze shit? En dat is omdat ik van deze shit hou, je weet toch? En ik ben een student of the game altijd geweest en ik ben echt altijd invested geweest in deze shit en op een gegeven moment was ik dat plezier en die leergierigheid was een beetje weggevallen en toen ben ik gewoon gaan focussen op mezelf, heb ik ook gewoon gezegd van oké, ik ga even de studio niet in en Naro, jij weet, ik ben minimaal, was altijd in de studio, letterlijk altijd.
1: Maar dan kijk je zo om je heen, je houdt de game misschien een beetje in de gaten en dan zie je van hé, zoveel rappers zijn er tegenwoordig, maar
3: ja.
1: Die gaan ook om.
3: Ik zie. Ja.
1: En dan, is dat ook een stukje dat je denkt van hoe dan? Want eigenlijk ben je niet zo hard.
3: Kijk, ik ga real met je zeggen. Kijk, ik heb een gunfactor voor iedereen. Ja. Je weet toch? Ik gun iedereen. Je weet toch? Ik heb wel eens gedacht, vrienden om me heen, zeg maar, die ik zie gaan. En dat ze mij gewoon baarden van, hey B, jij kan ook dit doen, hè? Je weet toch?
1: Ja.
3: En zeg maar, dat dreef mij meer dan dat ik dacht van. Oké, sommige mensen denken ook wel van, ja, Ja, toch?
1: Ja.
2: Bro, hij moet daar zijn, want ik weet gewoon van, bijvoorbeeld die tune van hem, hij heeft een tune personal, bro, die tune is zo verschrikkelijk hard, hè. Mm. En ik weet gewoon van, als bijvoorbeeld een vriend die tune had gemaakt en had hem gedropt, had hij 20 miljoen gehad, bro. Die tune is niet normaal. En die cijfers, die komen gewoon niet daar en dat maakt mij boos. Die tune personal zit zo goed in elkaar, die is zo muzikaal, die is zo lekker gewoon, die verdient gewoon 2 miljoen, snap je?
1: Maar waar denk je dat het aan ligt dan? Zijn het bepaalde gunfactoren of zoek je niet de goede richting op? Is het je content?
3: Ik denk dat ik ook vaak gewoon aan het zoeken was naar wat wil ik zelf doen, je weet toch? Ja. En op een gegeven moment is het ook gewoon een kwestie van hoeveel wil je ervoor doen? En ik denk dat ik niet altijd evenveel ervoor deed als dat ik zou moeten doen. Ik was wel evenveel in de studio als ik zou moeten doen en bezig met het creëren. Mm. Maar ik was minder bezig met het van oké, hoe gaan we zorgen dat dit ook echt een succes gaat worden, je weet toch?
1: Ja, want daar hoor ik je helemaal. Want weet je wat ik vaak denk, heel eerlijk gezegd? Mm. Ik denk altijd bij een rapper, hij moet zeg maar sparen. En nadat hij heeft gespaard, kan hij uitgeven aan zichzelf. Zeg maar qua content en beats. Want anders komt het niet gewoon.
2: Maar boer, ik ga je eerlijk zeggen, zijn content game is altijd top.
1: Ik bedoel gewoon, je moet een bepaald bedrag achter je hebben staan om het zeg maar...
3: Om het te bewerkstelligen,
1: Eigenlijk wat de label doet, want stel je voor een labelpitje op naar 2 pokoes, dan ben je eigenlijk
2: maar je moet ook die geluk hebben, snap
1: je?
2: Ja,
1: dat is het stukje
2: als
1: wat
2: je als jouw sound net die TikTok pakt en dan gaat het helemaal viraal met, je weet toch, een paar milli zoveel video's opgemaakt, snap je? Dan ben je daar. Snap je? Sommige mensen komen zo binnen met 1 pokoe. Maar ik snap het ook gewoon niet.
3: Maar ik denk ook vaak dat ik zeg maar, want ik heb momentum gehad. We hebben samen momentum gehad met Ladies Man.
2: Ja.
3: Ik heb momentum gehad met Bulletproof.
1: Ja, Ladies Man is super.
3: Snap je? En dan is het ook de kwestie, de vraag van, oké, je hebt nu een soort momentum gehad, maar wat ga je ermee doen? En ik heb er gewoon op dat moment niet genoeg mee gedaan. En misschien had het ook inderdaad te maken met dat ik de middelen er niet voor had om het door te zetten.
2: Ja, dus dat is ook een stukje geluk ook nog.
3: Ook dat. Maar het is ook een stukje wat hij zegt, het is ook gewoon een stukje pap, man. Als independent artiest is het gewoon, het is een struggle.
1: En dat is hier bij Galaxy Radio ongemist, ongemasterd. We weten precies van waar iedereen komt. En daarom geeft iedereen ook de kans om zich opnieuw te bewijzen. En dat doen we ook natuurlijk met Nate. Hij is back in full effect. En we hebben zometeen nog meer vragen voor hem die we gaan afvuren. En natuurlijk gaat hij ook iets laten horen en ook nog eens performen. Dus genoeg muziek voor de aankomende uur van Nate. Blijf er vooral bij. Ik draai nu nog even Yodi Money met Mario Cash. En dan gaan we door. We in it. Let's get it.
3: Wow.
4: Arpi, wat zeg je, man?

0: Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
1: De 22-jarige Ouadoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
3: Turn your radio up.
6: Whoa, whoa, whoa, whoa.
3: Party people, where you at?
7: Party people, where you at?
5: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio. We're outside for the summer.
3: Right.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Goudje en Naro in After 9, hier op Galaxy.
2: After 9.
3: Galaxy Radio. After 9.
0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ah!
1: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Break It Down. Yeah. Break It Down. Hip Hop. Yeah. Galaxy.

0: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
1: Yes, en je hoort het goed, After Nine, Goudje en Naro op Galaxy Radio. En natuurlijk door heel Nederland op 95.7, Alkmaar, Amsterdam, 95.7, Alphen aan de Rijn, 95.9, Den Haag, Rotterdam, Gouda, Utrecht, Hilversum, Paramaribo, Kaapstad, Nigeria, Slowakije en Budapest kan je ons horen. En natuurlijk in de studio nog steeds bij ons is Nate!
2: Yes, yes!
1: Nee, sowieso heb ik ook nog een paar dingetjes voor je. Maar dat is, dat ga ik je met 30 seconden eventjes met jou doornemen. Dus even kijken waar we waren gebleven, Nari.
3: Ja, maar over zijn laatste release, de Regular Guy.
1: Yes.
3: Vertel ons even over dat nummer. Hoe is het tot stand gekomen? Hoe ging het in de studio?
2: Eigenlijk, hoe deze tot stand was gekomen, ik was gewoon solo naar de studio gegaan, man. Een young boy, Dris, had me een paar beats gestuurd. Deze zat ertussen. En ik ben hem gewoon gaan tackelen, man. Ik zat gewoon in de studio, ik was alleen, ik was aan het viben. Zo heb ik die tune gewoon gemaakt. En ik liet hem horen aan mijn homies en aan mijn familie. En iedereen zei van, ja man, deze is gek. En door die energy eigenlijk dacht ik van, oké, weet je wat? We gaan terugkomen. We gaan weer droppen na een lange tijd. Laten we gaan met deze.
3: Maar hoe was jouw energy zelf over die tune? Ook al zeiden mensen van deze is dope, hoe vond jij toen hij klaar was? Wat dacht jij? Zeg maar, kreeg je gelijk die van,
2: ja,
3: dit is hem, ja?
2: Ja man, en niet eens per se van, oké, dit is een hit of whatever zo. Ik dacht gewoon van, dit is een pokoe waarmee ik terug wil komen, je weet toch?
3: Mm-hmm.
2: Dat eigenlijk
3: want
2: gewoon.
3: Want je wilt ook natuurlijk gewoon op die R&B wave blijven, je gaat erop blijven toch? Ben je daar nog steeds zeker van dat je die wave,
2: ja,
3: op die wave blijft gaan?
2: Bij mij is het gewoon van, wat ik ook doe, of ik nou rap. Of een clubtune maken of van whatever. Er zit altijd R&B in. En dat is gewoon mijn ding, man. Ik manoeuvreer gewoon tussen die twee werelden, man.
1: Mm-hmm. Maar ben je zelf wel een regular guy?
2: Nee, man. Helemaal niet.
1: Niet?
2: Nee, man. Hey, heb je wel geluisterd go-to? Shit, man.
3: Die man is anders, toch? Die man was aan, sinds 12 was hij al anders. Ik ga toch eens zeggen hoe ik deze man kent. Ik zag hem roken op bankje. Nee, die man was 12, hè. Hij rook sterke ding daar nu. Ik kon die ding niet eens aan. Ik was al een paar jaar oud. En die man rookt als een baas gewoon daar zo. Weet je toch?
1: Oké, maar welke blok represent je eigenlijk?
2: Bro, ik kom van Aga. Ik represent geen blok, man. Ik represent de City. Ik represent heel Den Haag
3: de
2: en Zoetermeer.
3: De Ooievaar,
2: je weet toch? Dat zijn mijn thuisplekken, maar ik ben geboren in Zoetermeer, je weet toch? Mm-hmm. Mama heeft altijd daar gewoond, ik heb zelf altijd bij mijn pa gewoond in Den Haag, maar je weet toch, als je tussen twee werelden in opgroeit, dat is allebei gewoon je
1: ding. Nee,
2: thema.
1: Nee, man. Het zijn geen werelden. Zoetermeer is geen wereld.
3: Wat zeg je, man? Zoetermeer is super aan.
1: Zoetermeer is maar één straat.
3: Weet je wat anders dan Zoetermeer?
1: Hey, kap
3: je
1: met
3: kan gewoon gratis parkeren en zo. Waar heb je dat, man?
1: Broer, Zoetermeer is maar één straat.
3: Zelfs een foto, neef. 2 uurtjes, free bands.
1: Jij moet in Zoetermeer. Jij moet op de Dorpstraat 712 en hij moet op de Dorpstraat 14.
3: Alles
1: is maar één straat.
3: De beste wegen zijn ook in Zoetermeer, trouwens.
1: De beste wegen?
3: Ja, tuurlijk, maar lekker rijden, man. Amsterdam wordt de knettergek, man.
2: Kijk, dat is het wel. In Zoetermeer heb je geen files en zo.
3: Ik ga linksaf, ben opeens op de busbaan. Ja, ik snap niks, man. Normaal hebben we veranderd op de busbaan niet.
1: Dit gaat heel lang duren. Ik denk dat we Regular Guy even moeten gaan beseffen.
2: Ja, man, let's get it, man.
1: Je kan hem zelf aankondigen, man, bro.
2: Ladies and gentlemen, we gaan luisteren naar Regular Guy. Mijn eerste single in een lange tijd. En ik hoop dat jullie ervan gaan genieten, man. Let's go.

0: Yes, net, redelijk guy.
1: Yes, man.
0: Als je dit yes, weer hoort, ben je er trots op?
1: Ja, man, sowieso. Ik ben super trots op dit. No matter hoe het wordt opgepakt, je weet dat dit is waar ik voor sta en achter sta. Dus ja, man, blij.
0: Oké, dat is een heel goed antwoord, man.
2: Maar je hoort die sound toch, boy. Ik snap hoe het niet wordt opgepakt, man. Ik snap het echt niet, maar boe.
0: Ik snap het ook heel eerlijk
2: gezegd. Die tune is helemaal compleet. Die content, boe, heb je die content gezien?
0: Nee.
2: Boe, perfect, man. Alles klopt gewoon, heel die plaatjes.
1: Kijk, dat is het probleem. Zie je, hij heeft het niet gezien. En dat is dus het probleem. Je weet toch, het moet inderdaad nog meer de mensen bereiken.
0: Ja, zeker.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Het moet, het moet gaan.
1: Ergens is het toch misgegaan, je weet toch?
0: Maar ja, daar ben je bij Galaxy Radio.
1: Yes.
0: En daar pushen we altijd. En als we je pushen, willen de Galaxy luisteraars ook altijd weten wie jij bent. Mm-hmm. Natuurlijk was je de vorige keer hier, maar dit is nu weer een nieuwe tijd. Dus ik heb 10 dilemma vragen voor je.
1: Yes.
0: Die je misschien wel aan het denken kunnen zetten. Dag Sky.
1: Oké. Okay.
0: Dag zo.
1: Doei.
2: Ciao ciao.
0: Ben je ready voor die 10 vragen?
1: Yes, let's get it.
0: Oké, I see. Zou je liever... daar gaan we.
1: Wow.
0: Zou je liever rijk zijn zonder vrienden of arm met een hechte vriendengroep?
1: Arm met een hechte vriendengroep, man. Dat ben ik nu ook al.
0: Oké. Zou je liever 100 jaar in het verleden of 100 jaar in de toekomst willen leven?
1: 100 jaar in de toekomst.
0: Zou je liever alles onthouden of alles snel willen vergeten?
1: Alles onthouden.
0: Zou je liever nooit meer reizen of altijd onderweg willen zijn?
1: Altijd onderweg willen zijn.
0: Zou je liever de waarheid willen weten over alles of in onwetendheid gelukkig blijven?
1: Die is lastig, man.
0: Ja.
1: Maar ja, geef me de waarheid, because I'm a real one.
0: Oké, sterk, heel sterk. Zou je liever beroemd zijn, maar ongelukkig of anoniem en gelukkig?
1: Ja, anoniem en gelukkig, man. Maar het liefst beroemd en gelukkig.
0: Okay.
1: En rijk.
0: Ja, natuurlijk. Zou je liever in een grote stad of op het platteland willen... Nee, die skip, want dan weet je allemaal je boem.
1: Hé, broer.
2: Ik wist dat je dat ging doen.
1: Klootzak.
0: Oké, dan heb ik er nog 4 voor je. Nog 4, want die haal ik terug. Zou je liever kunnen vliegen of onzichtbaar willen zijn?
1: Vliegen, man.
0: Vliegen?
1: Ja, man.
0: Zou je liever een huisdier... Nee, die gaan we ook skippen. Zou je altijd liever in rijm willen praten of alleen maar willen fluisteren?
1: In rijm willen praten?
0: Ja.
1: Ja, ik praat in rijm, man. Let's go.
2: In rijm, hè?
1: Ja, man.
2: Gewoon een paar baas, gewoon. Oh, maar in een normale gesprek, gewoon.
0: Ja, maar dat is par, hè? Zou je zo kunnen praten?
2: Wat dan?
0: Ja, gewoon in rijm praten.
2: Tuurlijk, boe.
1: Ik weet niet, man.
2: Gewoon de hele tijd een paar baas, man. Waarom niet?
0: Ja, dus als ik bijvoorbeeld zeg... Oké, straks zijn we klaar met Galaxy.
1: En dan wil ik een sterren zien.
0: Ja, maar hebben we dan een gesprek?
1: Nee.
0: Zie je?
2: Nee, maar zijn wel die baas.
1: Maar zijn wel die baas.
0: Ja, boe. Het is wel
2: die
0: praten. Snap je? Oké, ja, zou je liever een jaar lang dezelfde outfit dragen of nooit meer nieuwe kleren kopen?
1: Kan ik hem wel wassen? Die outfit?
0: Nee, ook niet.
1: Ja,
0: dat is gewoon die outfit.
1: Nooit meer kleren kopen, man. Ik heb gewoon
0: Oké, dan heb ik hier de laatste voor je. Zou je liever nooit meer slapen of nooit meer eten nodig moeten hebben?
1: Nooit meer slapen, man.
0: Ja, man, daar sta ik ook achter.
1: Ja, man.
2: Wat is zo, ik hoorde dat niet, man.
0: Zou je nooit meer willen slapen of nooit meer eten nodig gaan hebben?
1: Dus ik ga niet te veel van eten om het te missen, man.
0: Dus,
2: ja, maar sowieso eten. Ik slaap sowieso al niet, dus maar ik zeg.
0: Hey, dat was het dan, man.
1: Ja, zo.
0: Sta je nog achter je antwoorden?
1: Ja, man, zeker, man.
0: Oké, okay,
1: stel.
0: En dan hebben we nog een pokoe hier van, joh.
1: Ja.
0: En die mag je ook eigenlijk aankondigen.
1: Oké. Nou, we gaan luisteren naar een nieuwe track van mij, laatst gemaakt in de studio met mijn jonge FJ, geproduceerd door FJ, en hij heet Twijfel aan mij.
0: Let's go.
1: Hey.
0: Wacht even, ja, mijn fout, ik zag het.
2: Hey, kom toe.
0: Je hoort een andere nee. Alles is meer nu. Ja, maar dat is
1: sterk. Lekker, man.
0: Ja, let's go.
1: Oké.
0: Weer niet?
1: Nee, man.
0: Dan weet ik niet wat er aan de hand is, man. Kijk, deze toch?

0: zijn Goudje en Naro. After 9, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy, nog steeds live. After 9, Goudje en Naro. En het is alweer de zoveelste vrijdag waar we jou blij maken met onze afspeellijsten. En natuurlijk die gasten die bij ons langskomen met hun stories en hun dingetjes en datjes. En het is altijd ongemixt, ongemasterd. Vooral shout-out naar jou dat je aan het luisteren bent. En geef het gewoon door aan je oom dat hij ook volgende week gaat luisteren. Ah nee, je bent in de fucking building.
2: Yes, nog steeds.
1: En we gaan nou terug in de tijd, hè?
3: Ja, man, die throwback komt er zo aan, man.
1: Throwback. Naar wat luister jij? Naar wat luister je? Wat is plus, zeg maar, wat is throwback van plus 10 jaar?
2: Wat ik luister van meer dan 10 jaar geleden? Ja. Broer, ik luister veel shit van meer dan 10 jaar geleden, maar als ik snel iets af de dome moet zeggen...
1: Maar het gaat om een competitie, want kijk, ik sta al 17-1 of
3: voorop. Hij leeg, hij leeg.
1: Hij heeft maar 1 keer van mij gewonnen van de 17 throwbacks.
2: Met wat?
3: We staan gewoon gelijk.
2: Dus ik moet nu een enge throwback zeggen?
3: Ja, maar vandaag is Nederlands, man. Een goede Nederlandse throwback.
2: Een goede Nederlandse throwback.
1: Gewoon Nederlands, kijk dat, man.
3: Vandaag gaan we Nederlands gewoon. Maar jij speelt altijd vast.
1: Nee, maar ik heb ook met die gewoon. Oké, is goed. Let's go.
2: Ik zeg je eerlijk, de eerste die in mij opkomt... Ik weet niet eens of jullie deze nekken, broer, is... Is Campy en RK, Mama Zij.
3: Tuurlijk, man, boer. Tuurlijk, dat is een gouden, ouwe.
1: Is dat langer dan 10 jaar geleden?
2: Baki procent. Ja. 10 jaar geleden was 2016, bro.
1: Ja, klopt. Maar waarom moet het Nederlands zijn?
3: Boer, dat is die genre van vandaag, man. Zeker was het dansa. Toen was het R&B. Met R&B had ik sowieso gewonnen.
2: Nee, welke hadden jullie genoemd dan?
3: Met wat dan?
2: Met R&B. Laat me nu bepalen
1: wie... Deze man kwam met Ashanti. Daar hoef ik niet eens mee door te
2: praten. Nee, maar met wat kwam jij?
1: Ik weet niet meer mee.
3: Hij kwam met iets raars.
1: Ja, ik kwam met... Maakt niet uit, 17-1, dat is de ene keer dat hij heeft gewonnen.
3: Nee, boe, nooit. Het staat gewoon 4-4, man. Ik ben gek.
1: Maar, dus Nederlands moet het zijn. Oké, Campy. Je hebt Campy. En wie heb jij naar om?
3: Als ik denk gewoon... De eerste wat in me opkomt, is gewoon Keizer, man.
1: Keizer?
3: Keizer koning admiraal, man.
1: Oh ja, die is ook wel lid. Die is ook wel lid.
3: Die is de shit.
1: Nee, die is
3: wat zeggen allemaal, man? Die is keihard, man. Ik was echt keizers fan. Mama, sorry. Keizer koning admiraal. Dus wel eens nice.
1: Ja, dan heb ik...
2: Hij dacht hij was keizer ook vroeger.
3: Tuurlijk. Broer, ik ging die petje ook zo zetten, hè. Die nieuwe era ging ik ook zo zetten. Zo schuim. Die streepjes in mijn werk. Boe, ik lukte dat je Adidas niet. Maar ik had hem echt ver. Je zag mijn ogen niet eens. Ik was gewoon kapitein. Ik was met 1 oog. Ik had die petje helemaal zo scheef gezet. Met die playfest. Maar toen was ik wel assobeet, man. Ik zeg eerlijk.
1: Ja?
3: Ja, man. In de eerste. Ik zeg, hoe komt hij aan die schouders? B. Ik was al zo. Want ik krijg vaak straf. Snap je, voor straf moet ik altijd trainen vroeger.
1: Ik hoor je. Ja, nee, want ik dacht, je dronk altijd aan Red Bull. Want je hebt constant vleugels, man.
3: Snap je wat ik bedoel? Is het ook hier, hè? Snap je, Boe, pas als ik ga opstijgen. Laat me zitten.
1: Kies je voor die?
3: Wat dan?
1: Kies je voor die?
3: Nou, ik zeg, dat is de eerste aan wat ik denk. Zometeen, als we hierna de in gaan, dan gaat iedereen zo'n throwback zeggen. Ik ga sowieso een andere zeggen.
2: Oké.
3: Ja, ik want ik weet je wel vast spelen.
1: Nee. Ja, throwback, ja.
3: Hij kan spontaan.
1: Ja, hem had ik sowieso al.
3: Maar dat is wel jouw throwback.
2: Nee. Maar nu komen jullie met andere dingen. Dus ik zei, dit is het eerste wat in me opkomt. Maar
3: Ja, toch.
2: Dit is het eerste wat in me opkomt. Maar als je me zegt van, denk even na. Want
1: dit is toch onze show?
2: Nee, broer. Niet meer, broer. Vandaag niet, broer. Vandaag niet, broer. Nee, man. Niet zo. Doe niet bang. Ik houd je niet bang.
1: Zometeen jij als Galaxy luisteraar. Jij kan dan natuurlijk op de Galaxy app doorgeven wie er gaat winnen. En dat kan dan 085-029-4x2. En dan kom je in onze Galaxy app. En dan kan je gewoon een voice sturen van, nou mijn goudje, je bent fucking nip. Of nou, nee, heeft gewoon. Of nou, Naro, ik wist dat je weer als laatste zou eindigen. Maar dat is voor zometeen.
4: I like to move it. Move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to...

0: Yes, hier is een goudje Naro met throwback time. En die jongens hadden de tijd om eventjes na te denken wat ze gaan kiezen. En ja, ik maakte me niet zo druk, want ik weet al wat er gaat gebeuren. Jij als Galaxy Radio luisteraar weet ook al wat er gaat gebeuren. Maar dat is voor zometeen. Dus Naro, wat heb je?
1: Oh, ik? Nee, niet zoals als eerst.
2: Nee, wat ik heb is,
1: je? We gaan zo toch?
2: Ik ga het nu voor je zeggen. Kleine vieze Rick met Shadi.
0: Klein viserik met Jordi, oké. Okay.
1: Ja, dat is wel echt een sterke man. Ja, ja. Ik ga niet voor je liegen. Ja, je voelt hem ook
0: maar,
1: al.
0: Ja. Maar,
1: je voelt hem ook al.
0: Ik heb die ook al een keer gedaan, hè. Ja.
1: Is dat zo?
2: Wat, Shadi?
0: Ja.
1: Nee, je had die niet gedaan,
0: je
1: man.
0: Je wil 100.000%, 100.000%.
2: Ik geloof het niet.
0: Ik zweer het, joh.
1: Dat kan ik me niet meer heugen, man.
0: Ik zweer het, je broer.
1: Had je geen meisje luisteren gedaan?
2: Ja, zie je? Hier, daar ga je af.
0: Nee.
2: Daar ga je
1: of cool.
0: Allebei, broer. Ik weet toch, dit zijn toch die Nederlandse throwbacks.
1: Ja?
0: Ja, maar kijk, ja, ik heb hem hier. Ready?
2: Ready.
0: Oké, okay, dan let's go.
3: Time online. Ah,
0: dit is hem, hè?

0: Wat zeg jij, man?
1: Jij die het bebe. Het is een nummer.
2: Ja, dat is mensen luisteren. Dat is mensen luisteren.
0: Ja, cool.
1: Maar deze is heel sterk. Deze is heel sterk. Deze is heel sterk. Dus ja, we gaan kijken wat ze gaan zeggen in de Galaxy app. Naro, wat heb jij dan?
2: Yo, what it is.
1: Wat heb jij dan?
0: Ik zeg je eerlijk, ik had eigenlijk van... ik had eigenlijk Bas van Broertje, Keizer en zo, maar die is zo legendair, die is zo oud, die staat ineens op Spotify. Mm-hmm. Dus nu heb ik. Op een missie. Maar,
1: Op een missie?
0: Ja, van Hef.
1: Ja, tuurlijk weet ik dat van wie die is.
0: Ja, of course, man.
3: Classic ook. Ja, classic tuurlijk. Ook. Maar ik had wel verwacht dat je. Je weet toch?
0: Ik wil eigenlijk Alaka doen.
1: Alaka?
0: Ja, van Broederik, de Calibo en zo, snap je?
1: Ja, dit is ook een.
0: Maar ik kies voor deze, weet je waarom? Daarom.
1: Ja. Ik loop. We

0: Ia. Dat is wel een hele sterke man, Naro.
1: Tuurlijk.
0: Maar tweede plek.
2: Ha?
0: Kleine Visserik was lid. Ja,
2: oké, maar welke heb jij? Je hebt nog twee minuten. Welke heb jij?
0: Kleine Visserik was lid. Ik kom dan gewoon zo, man.
1: Wat heb jij?
2: Ja.
3: Bro, maar deze is niet langer dan 10 jaar,
2: wat?
3: Toch?
2: Ja, jawel.
3: Deze is 2016, bro. Check de facts.
2: Ja, maar is 10 jaar toch?
0: Je bent gek, man. Deze is 2015.
4: Ik vind dat voor mezelf. Misschien wel. Rolex watch in elke kleur. Misschien wel. Als ik hard werk, kan ik die shit zien. Dus misschien wel. Schatje, kom je mee in mijn limousine. Misschien wel.

betekent misschien wel een nieuw vintage car. Nigga, dat is de movement, dat is niet misschien maar zeker. Een villa voor mezelf en een Mary voor de deur. Misschien wel een Rolex watch in elke kleur. Misschien wel een als ik hard werk kan ik die shit zien. Dus misschien wel een schatje, kom je mee in mijn limousine. Misschien wel een

0: Saja kaya main Emily Musi.
1: Strom the Galaxy app away binnen van ik hou je lekker.
2: Ja, ik zie het ook, man. Nee, ze hebben gelijk ook, man. Je hebt gewonnen.
1: Weer gewonnen, kut, man. Eerste plek,
2: niet
1: weer. Plek,
2: je hebt weer een plek. Keer gewonnen, ja. Ik ben laatste. Oké, maar welke tune zal deze slaan? Dat vraag ik me af. Want deze is wel echt sterk, man.
1: Ja, ja tuurlijk.
2: Waar de boys van Café, zal die deze slaan?
1: Zou kunnen.
3: Dat zou een goede competitie zijn.
2: Hij is wel in die straatje ook, hè?
1: Maar Cool Remix zou ook kunnen. Cool Remix was ook al op tempo.
3: Hele meneer, hele meneer.
2: Heb u? Nee, of is dat een hele andere lijn?
1: Zulke dingen doe je. Ook heel sterk.
2: Alaka?
1: Ook.
2: Ik was al binnen.
1: Ook. Zeg maar, niet weghalen, maar dit is een hele sterke. DJ Maatman, meisje.
2: Hoe heet die ene ook weer van Jay Atje?
1: Cool Remix.
2: Nee. Hossel. Ja, maar die dan?
1: Ja, die
2: dan. Leef.
1: 9 van de 10 MC's belden een track. Ja, die bedoel je toch?
2: Leef.
1: Dan hebben we nog eventjes Oiki hier.
4: It's jungle, baby.

0: zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, After 9. Hier op Galaxy Radio. Nog steeds met mijn broertje Naro in de motherfucking building.
2: Yes.
1: En natuurlijk ook Nate.
2: Yes,
1: en Nate,
2: yes.
1: Meestal tegen het einde van de show doen we een quote van de dag. Maar vandaag doen we het een beetje anders.
2: Oh jee.
1: Vandaag is het een motivational speech wat we van je willen hebben. Dus je hoort zometeen een beat. En dan op die beat kan jij je motivational speech doen.
2: Oké.
1: Okay. Ja?
2: Ja.
1: Dus hij moet minimaal 30 seconden duren.
2: 30 seconden?
1: Yes, wat minimaal.
3: Ik kan dit, jij hebt het niet.
1: Dus ben je ready voor die motivational speech?
2: Ja, set me the fuck up. Ja toch, let's get it.
1: Oké, okay, dan gaan we dat eventjes doen. Een moment.
2: Wat heb je, een mooie pianootje voor me zo? Wat?
1: Let op, man.
3: Een mooie sound, een lekkere sound, man.
1: Hier komt ie. Niet met zijn motivational speech.
2: Ik zeg je eerlijk. In deze Libby moet je gewoon doen wat je moet doen. Er is maar één ding wat je in de hand hebt en dat is wat je zelf doet. Je moet gewoon elke dag opstaan en de beste versie van jezelf proberen te zijn. Mijn vader zei altijd als jonge jongen tegen mij, als je iets doet, doe het al goed. Dus op die voet wil ik gewoon doorgaan. Als je iets doet, doe het gewoon goed, weet je? En maak er het beste van.
1: Nate.
2: Zo, zo moet ik.
1: Maar waarom verandert die stem ook?
2: Hè?
1: Waarom verandert die stem? Heb je dat voelen stem?
2: Nee, maar kijk, weet je wat het is, bro? Ik hoor die Tori en ik denk aan. Ik had gewoon een stemacteur kunnen zijn, man. Ja, ik denk van ja, man.
1: Die hele stem was anders.
3: Ergens woelie, hè?
1: Nee, man. Die hele stem was anders.
3: Ik zeg je eerlijk, nu moet jij ook, man.
1: Nee, jij bent eerst.
2: Jij moet eerst, Naro.
1: Ik ga het ook doen, maar jij bent eerst, Naro. Jij bent echt. Ja? Oké, okay, hebben we hier Naro met zijn motivational speech.

0: schrijft, weet je. En als je verhaal schrijft, moet je zorgen dat je de pen zelf in de handen houdt, snap je? Want als je hem weg gaat geven aan andere mensen, dan gaan ze klieden erin. En aan het eind van de rit ga je in je boek kijken en er zit één mes. En dan is het je eigen schuld, snap je? Dus als je je mooiste verhaal schrijft, je mooiste leven, hou je pen zelf in eigen handen. Want je bepaalt je leven zelf, je bepaalt zelf hoe gelukkig je bent. En je moet met de mensen zijn die van je houden net zoveel als jij van hun houdt. Die mensen die je ook opladen als je batterij leeg is. Want je kan mensen energie geven en procenten, maar die mensen gaan jou niet die adapter geven als je leeg bent, snap je?
1: Yes. Yes, dat was Naro. Heel sterk, heel sterk.
2: Geef me een applaus, man.
1: Ja. Geef me een applaus, man. Jezus, man.
2: Ondanks je moet lachen, je spreekt wel het pijntje.
0: Zweet die vier van mijn hoofd ook, man.
1: Yes, en dan zijn we gekomen tegen het einde van deze show.
2: Hey.
0: Ja, dat doet hij. Het zit erop, man.
1: Oké. Ja, het zit erop.
2: Nee.
0: Ja, maar we zitten in tijdnood ook, man. We moeten afronden, man.
2: Deze.
0: Ja.
1: Hey, bedankt voor het luisteren naar Galaxy Radio. Nee, super love dat je er was. Shout out naar jou. Je motivational speech was een goede afsluiter.
2: En, 100%. Jou ook, man, bro.
1: Like always gaan we gewoon weer afsluiten. En volgende week vrijdag zijn we weer terug. Wil je deze aflevering, uitzending terugchecken, kan dat aanstaande dinsdag vanaf 7 uur op Galaxy TV. Like, abonneer, subscribe om al onze mediakanalen. En Naro, wat ik iedere week tegen je zeg, ik hou van jou, man.
0: Ik hou van jou.
1: Nee, maar ik hou echt van jou, man.
0: Ik hou meer van jou, man. 100%.
1: My guy. Shout out naar Galaxy Radio, Ceder en Bart.
2: Ilias op de beat. Ilias op de beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geen schaduwformulier. Alleen Ganoes en

loop ik met een korte pijp. Raak je leien een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Een maand na de aardbeving is het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LHBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door Koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

AC blows, nipples froze. Are you cold?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Deze shawty geeft mijn hoofdpijn, man.
1: Ja? Bro, laat het dan.
0: Ja, maar weet je wat het is? Ze maakt me helemaal crazy. Ze kwam laatst met een soort allo-setje.
1: Wow.
0: Bro, je moet berekenen, ze lekker blaro.
1: Yeah?
0: En ik was ook nog helemaal blij met de reposado. Kom hoor.
1: Bro, lastig, man. Laten we dit laten horen. Kijken wat ze dan zegt. Huh?
2: Hey. Dus, Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Dan kijk je boos, je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.